0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Er is een programmawijziging op het Zebra Festival dat op 21 en 22 augustus in Gemelt plaatsvindt. Allemoon wordt vervangen door de band A Necessary Evil. Deze band brengt low end fuzz, raspige melodieën en snoeiharde gitaren, beïnvloed door jaren 70 fuzz en 90 grunge. Zij sluiten zaterdag het live programma af. Zebra Festival belooft een diverse programmering. Vrijdag hoor je de kosmische elektronica en Amsterdamse bluegrass. Zebra Festival is meer dan alleen muziek. Zaterdagmiddag om 2 uur is er een recreatieve workshop papieren bloemen maken van de bibliotheek. De stichting Buurtbus Laabeek is dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste chauffeurs. Als vrijwilliger draagt u bij aan de mobiliteit in de gemeenschap. Iedere vrijwillige chauffeur rijdt 1 keer per week in dienst van 4 uur. Het mooie is dat u volledig zelf kunt bepalen welke dagen en tijden u beschikbaar bent. Dit maakt het flexibel en goed te combineren met andere bezigheden. Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact nemen met de coördinator via 06 53 35 36 38. De Rocket DJ van Klanken Kweekvijver landt op het Bruisen Oja Festival op 29 augustus. En verwacht absoluut geen zachte landing, want de energie zal vanaf de eerste seconde door de zaal gieren. De lokale Oja DJ crew staat al in de startblokken om samen met Rocket DJ de vetste, ruigste en hardste beats op volle kracht op je af te vuren. Bereid je voor op een onvergetelijke avond vol pulserende ritmes en een ongeëvenaarde sfeer. Mr. Moto heeft een aantal jaar geleden ook al eens op het Oja podium gestaan. Een toffe, jonge, energieke band met het muzikaal hart op de juiste plek. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemelt-Bakel heeft recentelijk de beslistermijn verlengd voor diverse grotere woningbouwprojecten. Het gaat hierbij onder meer om de bouw van 31 woningen aan de Lodderdijk in Gemelt op het terrein van de voormalige wasserij Aurora en 40 woningen aan de Lochterweg in De Mortel. Ook worden op 3 andere locaties in totaal 65 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze projecten komen tot stand in ruil voor de grootschalige sanering van maar liefst 80.000 vierkante meter aan agrarische bebouwing. Er is een programmawijziging op het Zebra Festival dat op 21 en 22 augustus in Gemelt plaatsvindt. Alemoon wordt vervangen door de band A Necessary Evil. Deze band brengt low-end fuzz, raspige melodieën en snoeiharde gitaren, beïnvloed door jaren 70 fuzz en 90 grunge. Zij sluiten zaterdag het live programma af. Zebra Festival belooft een diverse programmering. Vrijdag hoor je de kosmische elektronica en Amsterdamse bluegrass. Zebra Festival is meer dan alleen muziek. Zaterdagmiddag om 2 uur is er een recreatieve workshop papieren bloemen maken van de bibliotheek. De stichting Buurtbus Laabeek is dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste chauffeurs. Als vrijwilliger draagt u bij aan de mobiliteit in de gemeenschap. Iedere vrijwillige chauffeur rijdt 1 keer per week in dienst van 4 uur. Het mooie is dat u volledig zelf kunt bepalen welke dagen en tijden u beschikbaar bent. Dit maakt het flexibel en goed te combineren met andere bezigheden. Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact nemen met de coördinator via 06 53 35 36 38. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De Rocket DJ van Klanken Kweekvijver landt op het Bruisen Oudejaarsfestival op 29 augustus. En verwacht absoluut geen zachte landing, want de energie zal vanaf de eerste seconde door de zaal gieren. De lokale Oja DJ crew staat al in de startblokken om samen met Rocket DJ de vetste, ruigste en hardste beats op volle kracht op je af te vuren. Bereid je voor op een onvergetelijke avond vol pulserende ritmes en een ongeëvenaarde sfeer. Mr. Moto heeft een aantal jaar geleden ook al eens op het Oja podium gestaan. Een toffe, jonge, energieke band met het muzikale hart op de juiste plek. Er is een programmawijziging op het Zebra Festival dat op 21 en 22 augustus in Gemert plaatsvindt. Alemoon wordt vervangen door de band A Necessary Evil. Deze band brengt low-end fuzz, raspige melodieën en snoeiharde gitaren, beïnvloed door jaren 70 fuzz en 90 grunge. Zij sluiten zaterdag het live programma af. Zebra Festival belooft een diverse programmering. Vrijdag hoor je de kosmische elektronica en Amsterdamse bluegrass. Zebra Festival is meer dan alleen muziek. Zaterdagmiddag om 2 uur is er een recreatieve workshop papieren bloemen maken van de bibliotheek. Michael Bouw probeert in Beek en Donk een wereldrecord te vestigen. Hij wil 72 uur lang broodjes smeren in zijn foodtruck. Hij is vrijdagmiddag om 4 uur begonnen aan de uitdaging. Hij broedt al anderhalf jaar op dit idee en heeft 20.000 broodjes klaar liggen. Michael verwacht dat het zwaarst is tussen 3 en 7 uur 's ochtends. Toch is hij niet bang voor kramp, want zo zegt hij, mijn handen zijn eraan gewend. Hij hoopt minimaal 72 uur vol te maken, want een officieel record is er nog niet. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president de la Estrella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft dat land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. En de 2000 inwoners van het Duitse dorp Gay konden terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemelt-Bakel heeft recentelijk de beslistermijn verlengd voor diverse grotere woningbouwprojecten. Het gaat hierbij onder meer om de bouw van 31 woningen aan de Lodderdijk in Gemelt op het terrein van de voormalige wasserij Aurora en 40 woningen aan de Lochterweg in De Mortel. Ook worden op 3 andere locaties in totaal 65 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze projecten komen tot stand in ruil voor de grootschalige sanering van maar liefst 80.000 vierkante meter aan agrarische bebouwing. De Rocket DJ van Klanken Kweekvijver landt op het Bruisen Oudejaarsfestival op 29 augustus. En verwacht absoluut geen zachte landing, want de energie zal vanaf de eerste seconde door de zaal gieren. De lokale Oja DJ crew staat al in de startblokken om samen met Rocket DJ de vetste, ruigste en hardste beats op volle kracht op je af te vuren. Bereid je voor op een onvergetelijke avond vol pulserende ritmes en een ongeëvenaarde sfeer. Mr. Moto heeft een aantal jaar geleden ook al eens op het Oja podium gestaan. Een toffe, jonge, energieke band met het muzikale hart op de juiste plek. Er is een programmawijziging op het Zebra Festival dat op 21 en 22 augustus in Gemert plaatsvindt. Alemoon wordt vervangen door de band A Necessary Evil. Deze band brengt low-end fuzz, raspige melodieën en snoeiharde gitaren, beïnvloed door jaren 70 fuzz en 90 grunge. Zij sluiten zaterdag het live programma af. Zebra Festival belooft een diverse programmering. Vrijdag hoor je de kosmische elektronica en Amsterdamse bluegrass. Zebra Festival is meer dan alleen muziek. Zaterdagmiddag om 2 uur is er een recreatieve workshop papieren bloemen maken van de bibliotheek. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Hamas-leider Al-Hayya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen om beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan al goedgekeurd, maar Israël niet. Dat land wil eerst die ontwapening zien. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president De La Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. En de politie in de Amerikaanse stad Tacoma heeft 60 katten en kittens gered van een verlaten zeilboot. Die lag voor de kust en werd doorzocht vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek. De politie kreeg daarbij hulp van lokale dierenbeschermingsorganisaties. Bijna een week lang is er gezocht en werden de katten voorzichtig van boord gehaald. Volgens de politie is vermoedelijk geen kat meer achtergebleven, al zijn die dieren goed in verstoppen. In Tacoma zijn maximaal 6 katten per adres toegestaan. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Nederweert is dit jaar gastgemeente van het Vrijheidsvuur De Peel. Labeek was in 2023 gastgemeente. Dit evenement herdenkt de bevrijding in 1944. Op 18 september komt het Vrijheidsvuur van Eindhoven naar de kerk in Nederweert Eind. 19 september halen de lopers het vuur weer op om 3:45 bij de kerk. Optocht gaat naar de Pastoor Maasplein. De ceremonie start daar dan weer om 4:45 en duurt tot 6:30. Burgemeester Birgit op de Laak ontvangt het vuur en geeft dit door voor verspreiding in De Peel. Met sprekers en optredens wordt het een indrukwekkende bijeenkomst. Iedereen is welkom, men kan parkeren op het Einderhof. De Rocket DJ van Klanken Kweekvijver landt op het Bruisen Oudejaar Festival op 29 augustus. En verwacht absoluut geen zachte landing, want de energie zal vanaf de eerste seconde door de zaal gieren. De lokale OJA DJ Crew staat al in de startblokken om samen met Rocket DJ de vetste, ruigste en hardste beats op volle kracht op je af te vuren. Bereid je voor op een onvergetelijke avond vol pulserende ritmes en een ongeëvenaarde sfeer. Mr. Moto heeft een aantal jaar geleden ook al eens op het OJA podium gestaan. Een toffe, jonge, energieke band met het muzikale hart op de juiste plek. De stichting Buurtbus Labeek is dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste chauffeurs. Als vrijwilliger draagt u bij aan de mobiliteit in de gemeenschap. Iedere vrijwillige chauffeur rijdt 1 keer per week in dienst van 4 uur. Het mooie is dat u volledig zelf kunt bepalen welke dagen en tijden u beschikbaar bent. Dit maakt het flexibel en goed te combineren met andere bezigheden. Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact nemen met de coördinator via 06 53 35 36 38. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Dit is OSR 920. 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. De grote natuurbrand in de Hoge Venen wordt inmiddels de grootste natuurbrand van België ooit genoemd. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Ongeveer 600 inwoners van dorpen in de buurt zijn geëvacueerd. De brand is nog altijd niet onder controle en komt steeds dichter bij de grens met Duitsland. Door lastig bereikbaar terrein en de wind die steeds van richting verandert, is de brand moeilijk te bestrijden. Hamas-leider Al-Haya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan goedgekeurd, maar Israël wil eerst die ontwapening zien. En zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel heeft recentelijk de beslistermijn verlengd voor diverse grotere woningbouwprojecten. Het gaat hierbij onder meer om de bouw van 31 woningen aan de Lodderdijk in Gemert op het terrein van de voormalige wasserij Aurora en 40 woningen aan de Lochterweg in De Mortel. Ook worden op 3 andere locaties in totaal 65 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze projecten komen tot stand in ruil voor de grootschalige sanering van maar liefst 80.000 vierkante meter aan agrarische bebouwing. Michael Bouw probeert in Beek en Donk een wereldrecord te vestigen. Hij wil 72 uur lang broodjes smeren in zijn foodtruck. Hij is vrijdagmiddag om 4 uur begonnen aan de uitdaging. Hij broedt al 1,5 jaar op dit idee en heeft 20.000 broodjes klaar liggen. Michael verwacht dat het zwaarst is tussen 3 en 7 uur 's ochtends. Toch is hij niet bang voor kramp, want zo zegt hij, mijn handen zijn eraan gewend. Hij hoopt minimaal 72 uur vol te maken, want een officieel record is er nog niet. Nederweert is dit jaar gastgemeente van het Vrijheidsvuur De Peel. Laabeek was in 2023 gastgemeente. Dit evenement herdenkt de bevrijding in 1944. Op 18 september komt het Vrijheidsvuur van Eindhoven naar de kerk in Nederweert Eind. 19 september halen de lopers het vuur weer op om 4:15 bij de kerk. Optocht gaat naar de Pastoor Maasplein. De ceremonie start daar dan weer om 4:45 en duurt tot 6:30. Burgemeester Birgit op de Laak ontvangt het vuur en geeft dit door voor verspreiding in De Peel. Met sprekers en optredens wordt het een indrukwekkende bijeenkomst. Iedereen is welkom, men kan parkeren op het Einderhof. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
10: OSR 920. Goedemorgen zondag.
0: Mark Peters.

Hoe zijn eten nou met Goedemorgen Zondag? Leuk dat je er weer bij bent op deze vroege zondagochtend. En je hoort als eerste Shaggy en Hope. Muziek van Suzanne Freek komt eraan als het avond is op World Party met Way Down Now. Maar eerst Rainbow en Since You've Been Gone.

Ja, voor deze single van World Party moeten we terug naar 1990, naar het album Goodbye Jumbo. En daar stond deze op, Way Down Now. Hier muziek van Hot Chocolate komt eraan. Nou, het is wel lekker trouwens, maar niet met dit weer. Al is het wel nu wat minder warm als de afgelopen dagen. Dus het is allemaal te doen, maar Hot Chocolate komt eraan. En No Doubt About It, ook Mumford & Sons en Rushmere. Eerst Sergio Mendes, hier is Maskin.

In 2007 werd de band Mumford & Sons opgericht en inmiddels zijn ze aan het vijfde studioalbum en dan stond deze plaat op Rushmere. Muziek van Culture Beat komt eraan, World In Your Hands. Dus blijf gewoon ook lekker zitten hier, want we hebben nog veel meer muziek. Want nu eerst Colin Brunstone en Wonderful.

Nieuwe muziek van Lost Frequencies en Live It All, hier wel gezegd. En zo met de muziek van Amy MacDonald met Mr. Rock'n'Roll The Supremes met Stoned Love. Maar eerst gaan we terug in 1986 met Talk Talk. Dit is Lives What You Make It.

later de hele klassieker weer hè, van de Supremes en Stone Love hier bij OZR. Ja, en zometeen om 9 uur gaan we verder met Goedemorgen Zondag. En dan gaan we voor de top 40 onder andere terug naar 1982. En natuurlijk nog veel meer muziek, dus blijf erbij. Nu nog Licky Lee, I Follow Rivers en Guus Meeuwis. Het kan hier zo mooi zijn. Tot zo.

0: deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlammen opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Volgens AT5 zijn de totale herstelkosten van 20 miljoen niet volledig gedekt, ondanks onder meer een inzamelingsactie. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk, waar zo'n 35 werken te koop zijn. Bezoekers kunnen ook helpen door een stukje van de verbrande Vondelkerk te kopen voor 50 euro. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel heeft recentelijk de beslistermijn verlengd voor diverse grotere woningbouwprojecten. Het gaat hierbij onder meer om de bouw van 31 woningen aan de Lodderdijk in Gemert op het terrein van de voormalige wasserij Aurora en 40 woningen aan de Lochterweg in De Mortel. Ook worden op 3 andere locaties in totaal 65 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze projecten komen tot stand in ruil voor de grootschalige sanering van maar liefst 80.000 vierkante meter aan agrarische bebouwing. De Rocket DJ van Klanken Kweekvijver landt op het Bruisen Oljaarfestival op 29 augustus. En verwacht absoluut geen zachte landing, want de energie zal vanaf de eerste seconde door de zaal gieren. De lokale Oja DJ crew staat al in de startblokken om samen met Rocket DJ de vetste, ruigste en hardste beats op volle kracht op je af te vuren. Bereid je voor op een onvergetelijke avond vol pulserende ritmes en een ongeëvenaarde sfeer. Mr. Moto heeft een aantal jaar geleden ook al eens op het Oja-podium gestaan. Een toffe, jonge, energieke band met het muzikale hart op de juiste plek. De stichting Buurtbus Laarbeek is dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste chauffeurs. Als vrijwilliger draagt u bij aan de mobiliteit in de gemeenschap. Iedere vrijwillige chauffeur rijdt 1 keer per week in dienst van 4 uur. Het mooie is dat u volledig zelf kunt bepalen welke dagen en tijden u beschikbaar bent. Dit maakt het flexibel en goed te combineren met andere bezigheden. Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact nemen met de coördinator via 06 53 35 36 38. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
0: OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zondag.
0: Mark Peters.

We zijn 1-0 met Goedemorgen Zondag, daar luisteren we nog steeds naar. En dit was Electric Light Orchestra met All Over The World. Ja, voor de top 40 van deze week gaan we terug naar 14 augustus 1982.

nummer 3 van toen, The Bread and Child Dusk. Op nummer 2, Toto en Africa. Ja, dat was nou toch die nummer 1 op 14 augustus 1982. Nou, die was voor June Lodge en Prince Mohammed en Someone Loves You Honey. En hier komen ze natuurlijk alle drie achter elkaar.

blijft toch een mooie klassieker, hè? En het was de nummer 1 van 14 augustus 1982 in de Nederlandse top 40. Ik heb het over June Lodge en Prince Mohammed en Someone Loves You, Honey. Muziek van Dixie's Midnight Runners komt eraan. Come on, Eileen. Ook Keith West met Excerpts from a Teenage Opera. Maar eerst een echte zomerknaller van dit moment van Hugo Lanzolto. Dit is Jamaican.

terecht wel een klassieker te noemen. Keith West was dit met excerpt van A Teenage Opera. Muziek van Niall Horan, die komt eraan, On The Loose. Maar ja, we hebben zeker niks te verliezen hier, want muziek hebben we alleen maar behoren zeggen. Wat dacht je nu van Christian Waltz en Wonder Child?

Rod Stewart en One More Time. Hier bij Goedemorgen Zondag. En muziek van zometeen ZZ Top en Sharp Dressed Man. Ook mijn naamgenoot Mark komt eraan met de Clark Band en Run Down Piano. En eerst gaan we terug naar 1994, naar het album We Are Shampoo. En natuurlijk de gelijknamige artiest Shampoo met Trouble.

De Mark & Clark Band met Roll Down the Piano hier bij ons echt. Ja, en zometeen na 10 uur gaat Goedemorgen Zondag verder. Als het goed is weer met onze enige echte Hans van Erp. Veel plezier daarmee. Ik ga nog voor je draaien een samenwerking tussen twee oud Take That bandleden. Rob Williams en Gary Barlow. Shame, die hoor je nog. En verder ga ik je nog een fijne zondag wensen. En tot de

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Rusland meldt dat Oekraïne weer een grote droneaanval op Moskou heeft uitgevoerd vannacht. Volgens de burgemeester van die stad zou het gaan om 600 drones, waarvan er 200 konden worden onderschept. Volgens Oekraïne was opnieuw een distributiecentrum van Wildberries het doelwit. Ook Oekraïne lag vannacht weer onder vuur. Onder meer Kiev werd bestookt met ballistische raketten. Rusland lijkt die aanvallen op te voeren nu Oekraïne een tekort aan Patriot afweerraketten heeft. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaargewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel heeft recentelijk de beslistermijn verlengd voor diverse grotere woningbouwprojecten. Het gaat hierbij onder meer om de bouw van 31 woningen aan de Lodderdijk in Gemert op het terrein van de voormalige wasserij Aurora en 40 woningen aan de Lochterweg in De Mortel. Ook worden op 3 andere locaties in totaal 65 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze projecten komen tot stand in ruil voor de grootschalige sanering van maar liefst 80.000 vierkante meter aan agrarische bebouwing. Michael Bouw probeert in Beek en Donk een wereldrecord te vestigen. Hij wil 72 uur lang broodjes smeren in zijn foodtruck. Hij is vrijdagmiddag om 4 uur begonnen aan de uitdaging. Hij broedt al 1,5 jaar op dit idee en heeft 20.000 broodjes klaar liggen. Michael verwacht dat het zwaarst is tussen 3 en 7 uur 's ochtends. Toch is hij niet bang voor kramp, want zo zegt hij, mijn handen zijn eraan gewend. Hij hoopt minimaal 72 uur vol te maken, want een officieel record is er nog niet. Nederweert is dit jaar gastgemeente van het Vrijheidsvuur De Peel. Laabeek was in 2023 gastgemeente. Dit evenement herdenkt de bevrijding in 1944. Op 18 september komt het Vrijheidsvuur van Eindhoven naar de kerk in Nederweert-Eind. 19 september halen de lopers het vuur weer op om 3:15 bij de kerk. Optocht gaat naar de Pastoor Maasplein. De ceremonie start daar dan weer om 4:45 en duurt tot 6:30. Burgemeester Birgit op de Laak ontvangt het vuur en geeft dit door voor verspreiding in De Peel. Met sprekers en optredens wordt het een indrukwekkende bijeenkomst. Iedereen is welkom, men kan parkeren op het Einderhof. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
5: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
6: De Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Goedemorgen zondag.
1: Hans van Erp.
7: Vinylstudio 45.

Dave is on the road again met de Manfred Mann's Earthband. Ozer 920 op de zondagochtend, waarbij we vinyl draaien natuurlijk. En dan komen we van alles tegen. Misschien van die rare platen waarvan je denkt van, hey, moet die nou echt eens gedraaid worden? Jazeker, die gaan we straks ook allemaal nog eens een keertje behandelen. En dan denk ik dat je toch weer denkt van, ja, dat is lang geleden dat we die gehoord hebben. Toch best leuk af en toe. En zo hebben we ook nummers die door de hoogstaande muziekschrijvers gemaakt zijn. Bijvoorbeeld Barry Gibb en Robin Gibb van de Bee Gees. En die hebben een hele mooie plaat gemaakt. Ooit een hele mooie song. Emotions genaamd. Maar

als, hè? Dat is het woord, hè? As. Dit is een versie van Tony Sherman, een liedje van Stevie Wonder natuurlijk. Hij benadert daarmee toch wel best wel de versie van Stevie Wonder zelf. En die Stevie Wonder bracht op deze dag in 1962 voor de eerste keer een singeltje uit. Het allereerste singeltje en dat heette dan I Call It Pretty Music, But Old People Call It The Blues. Goed, en over een eerste singeltje gesproken. Deze mannen hadden ook hun eerste single. Het ging over een man die naar een treinstation moest in Clarksville, was dat. En die zou waarschijnlijk naar de oorlog in Vietnam moeten gaan. En waarschijnlijk niet meer terugkomen. Dat was zijn gedachte in ieder geval. The Monkees and the Last Train to Clarksville uit 66.

Crazy. Toch wel weer lekker, hè? Absoluut. Nou, en over lekkere platen gesproken. Die Bob Dylan, die wist wel hoe dat hij liedjes moest schrijven. Alleen niet helemaal hoe dat hij ze uit moest voeren. Nou, Jimi Hendrix in ieder geval wel. Hij maakte er iets moois van. Want dit is All Along, The Watchtower.

Steve Miller en zijn bandje uiteraard uit, wanneer was het? Halverwege de jaren 70 zo'n beetje. En Swingtown, een van zijn mooie hitjes die wij hier graag draaien op OSR 920. Ik neem je nu mee naar Italië. Zij was een grootheid daar en is het eigenlijk nog steeds. En in Duitsland deed ze het ook goed. Alleen hier in Nederland bleef het allemaal een klein beetje achter. Maar goed, we hebben dan toch die LP's van haar. En op een van die LP's, daar staat het mooie Bello Impossibile.

Een van die overbekende nummers van Al Stewart. That's Year of the Cat. The Year of the Cat lijkt een beetje iets voor een Chinese nieuwjaarsviering of zo. Hè? Ja. En daarvoor die mevrouw met dat Bello Impossible. Dat was Giannina Giannini. Giannini, ja. En Italiaanse. Altijd leuk om haar te horen. Ik ga zo dadelijk een instrumentaaltje draaien uit 1965. Nou ja, instrumentaaltje. Er zitten drie regels Italiaanse tekst in. En het werd ooit geschreven door ene meneer Nino Rosso. We kennen het allemaal, alleen we hebben het al lang niet meer gehoord natuurlijk. En het werd ooit geschreven in opdracht voor de Nationale Dodenherdenking als een gedenkstuk. Ja, hier is hij. Dat mooie trompetgeluid. Il Silenzio.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Het gaat om de grootste natuurbrand van België ooit. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Door lastig bereikbaar terrein is de brand moeilijk te bestrijden. Er worden sinds vanmorgen ook twee Nederlandse blushelikopters ingezet. Hawaii heeft te maken met zware wind en stortregen door de orkaan Lala die daar gisteren aankwam. Big Island is het zwaarst getroffen. Wegen zijn beschadigd en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Door de orkaan kan er meer dan een halve meter regen vallen. Gevreesd wordt voor overstromingen en modderstromen. Vluchten zijn massaal geschrapt en inwoners moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Naar verwachting verzwakt de orkaan vandaag tot een tropische storm. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Nederweert is dit jaar gastgemeente van het Vrijheidsvuur De Peel. Labeek was in 2023 gastgemeente. Dit evenement herdenkt de bevrijding in 1944. Op 18 september komt het Vrijheidsvuur van Eindhoven naar de kerk in Nederweert Eind. 19 september halen de lopers het vuur weer op om 3:45 bij de kerk. Optocht gaat naar de Pastoor Maasplein. De ceremonie start daar dan weer om 4:45 en duurt tot 6:30. Burgemeester Birgit op de Laak ontvangt het vuur en geeft dit door voor verspreiding in De Peel. Met sprekers en optredens wordt het een indrukwekkende bijeenkomst. Iedereen is welkom, men kan parkeren op het Einderhof. De stichting Buurtbus Labeek is dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste chauffeurs. Als vrijwilliger draagt u bij aan de mobiliteit in de gemeenschap. Iedere vrijwillige chauffeur rijdt 1 keer per week in dienst van 4 uur. Het mooie is dat u volledig zelf kunt bepalen welke dagen en tijden u beschikbaar bent. Dit maakt het flexibel en goed te combineren met andere bezigheden. Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact nemen met de coördinator via 06 53 35 36 38. De gemeente Gemert-Bakel heeft recentelijk de beslistermijn verlengd voor diverse grotere woningbouwprojecten. Het gaat hierbij onder meer om de bouw van 31 woningen aan de Lodderdijk in Gemert op het terrein van de voormalige wasserij Aurora en 40 woningen aan de Lochterweg in De Mortel. Ook worden op 3 andere locaties in totaal 65 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze projecten komen tot stand in ruil voor de grootschalige sanering van maar liefst 80.000 vierkante meter aan agrarische bebouwing. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Goedemorgen zondag. Hans van Erp. Vinyl Studio 45.

0: is here, and the weather is fine.
1: No need to worry. The world is treating us right.
0: Dat is wel duidelijk, hè, voor vandaag. In ieder geval vandaag. Lekker oude hit van The Outsiders met Wally Tax. Dit is OGZR 920 op de zondagochtend, nog tot 12 uur, het heerlijke vinyl. Daarna gaan we lekker verder met het zondagmiddagcafé. En dan hebben wij daar wederom andere mensen die die leuke ouderwetse vinylplaten allemaal gaan draaien. Ik ga zo dadelijk een heel mooi nummer draaien van Neil Diamond. Ook zo eentje die je niet alle dagen hoort, maar zo heerlijk klinkt. En ik ga eerst even Wet Wet Wet draaien. Namelijk deze uit 87. Is het Angel Eyes?

Mooi, hè? Neil Diamond en Walk on Water. Een van die mooie. Ja, het is eigenlijk toch wel een klein hitje geweest volgens mij. Waar die precies stond. Of dat hij in de top 40 terechtgekomen is, weet ik niet. Ik heb het niet opgezocht. Maar ik vind het niet altijd nodig om dat te weten als het liedje zo lekker is. Hè? Walk on Water, Neil Diamond. Nou ja, we gaan even de snelheid verhogen. Hè? En een dansje erbij doen. Met Mud, The Cat Crept In uit 74.

The Beatles, and In My Life. En toen dit in mijn leven kwam, dit stereogeluid, vond ik het maar even wennen hoor. Links zang en rechts dan het hele orkest. En ja, het was heel anders opgebouwd dan dat we tegenwoordig allemaal gewend zijn. Maar nog altijd beter dan het ouderwetse mono natuurlijk. Hè. Zo, we gaan eens even genieten van iets heel erg moois. En dat is namelijk Pink Floyd, hè. Dat zijn we het natuurlijk wel over eens, hè, dat het lekker is. Hè. Dit is het mooie A Great Kick in the Sky.

Uit 1983, Donna Summer en The Woman in Me. En daarvoor The Great Kick in the Sky met Pink Floyd. Een onvergetelijk nummer. En over onvergetelijk gesproken. Het is vandaag de sterfdag van Aretha Franklin. Dat gebeurde in 2018. En een dag die ik nooit meer zal vergeten is 16 augustus 1977. Ik weet nog precies waar ik was, wat ik aan het doen was, met wie ik in gezelschap was. En ik hoorde het nieuws dat Elvis was overleden. Oh. Daarom deze nog. Om dat moment in ieder geval nooit meer te vergeten. Een van zijn mooiste nummers. If I Can Dream.

Het lekkere ouderwetse geluid van de Golden Earrings. Just a little bit of peace in my heart. En daarvoor het mooie I Can Dream van Elvis Presley. Op deze dag, 16 augustus 1977, overleed hij. En we gedenken hem nog altijd en dat zullen we blijven doen natuurlijk. Goed, we gaan nu naar een album uit 1971. Het album Focus 2, daar staat Hocus Pocus op. Zomaar gekozen omdat dat lekker rijmde met Focus. Uit 71 het originele albumversie. Later in 73 is er nog een nieuwe versie gekomen. Die is ook in Amerika uitgebracht. Maar toen was Bert Ruiter de bassist. En klonk het ook allemaal even iets anders. Maar deze die duurt ruim 4 minuten. Dus laten we die maar doen. In plaats van die 6,5 minuut. Die Amerikaanse versie. Kan ook. Doen we een andere keer dan. Hocus Pocus.

been a time. Je gaat het ook over die goede oude tijd, hè? Het was 1972. Een jaar nadat dat mooie Hocus Pocus van Focus uitkwam. Het was weer even genieten natuurlijk. Hè. Dit is OSR 920 op de zondagochtend met Goedemorgen Zondag. Na 12 uur, dan gaan we lekker door hoor. Dat is in ieder geval duidelijk. Met Gert-Jan Waals en Leo de Blanc. En dan hebben we natuurlijk ook nog om 12 uur Berend Koenders. Maar goed, zover is het nog niet. Ik heb nog een kleine 10 minuten. Dan kan ik deze van Bob Dylan nog even draaien. Zeker. Met de band samen.

0: eigenlijk is helemaal niet zo'n heel bijzondere plaat. Maar toch is het wel lekker. Op de een of andere manier blijf ik altijd hangen bij dit Girls Talk van Dave Edmunds. Dus altijd een heerlijke welkom vinyl singeltje hier op OZ 920. Althans voor mij. En daarvoor hadden we de band samen met Bob Dylan en You Ain't Going Nowhere. Nou ja, You Ain't Going Nowhere. We gaan zo dadelijk onderweg naar het zondagmiddagcafé. Berend Kunders die staat zo dadelijk klaar met een hele bak platen. Ik ga de mijne zo dadelijk lekker allemaal opruimen. En dan ga ik tot slot deze nog draaien van Jason Donovan. En eentje van April Shower, als het maar allemaal in zit. The Railroad Song. Dit is...
1: Though we've gotta say goodbye,
0: Sealed with a Kiss.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. In Hongarije is een Poolse toeristenbus verongelukt. De bus raakte op zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg vervolgens over de kop. 12 mensen zijn om het leven gekomen en zeker 20 anderen zijn gewond geraakt. Volgens Hongaarse media zaten er aan boord van de bus 59 mensen. De politie heeft de buschauffeur opgepakt. Het vermoeden bestaat dat hij tijdens de rit in slaap was gevallen. Een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries is door brand verwoest. Wildberries is een soort van Russische Amazon. Een Oekraïense drone zou in het pand in Kolodino zijn ingeslagen. Vanmorgen maakten de Russische autoriteiten melding van de Oekraïense luchtaanval. Volgens de burgemeester van Moskou, Sopjanin, ging het om 600 drones... waarvan er volgens hem in de regio en rond de hoofdstad 201 zijn neergehaald. Er zouden bij de aanvallen zeker 3 gewonden zijn gevallen. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. De beving had een kracht van 7,7. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. De stichting Buurtbus Laabeek is dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste chauffeurs. Als vrijwilliger draagt u bij aan de mobiliteit in de gemeenschap. Iedere vrijwillige chauffeur rijdt 1 keer per week in dienst van 4 uur. Het mooie is dat u volledig zelf kunt bepalen welke dagen en tijden u beschikbaar bent. Dit maakt het flexibel en goed te combineren met andere bezigheden. Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact nemen met de coördinator via 06 53 35 36 38. Nederweert is dit jaar gastgemeente van het Vrijheidsvuur De Peel. Laabeek was in 2023 gastgemeente. Dit evenement herdenkt de bevrijding in 1944. Op 18 september komt het Vrijheidsvuur van Eindhoven naar de kerk in Nederweert Eind. 19 september halen de lopers het vuur weer op om 3:45 bij de kerk. Optocht gaat naar de Pastoor Maasplein. De ceremonie start daar dan weer om 4:45 en duurt tot 6:30. Burgemeester Birgit op de Laak ontvangt het vuur en geeft dit door voor verspreiding in De Peel. Met sprekers en optredens wordt het een indrukwekkende bijeenkomst. Iedereen is welkom, men kan parkeren op het Einderhof. De gemeente Gemelt-Bakel heeft recentelijk de beslistermijn verlengd voor diverse grotere woningbouwprojecten. Het gaat hierbij onder meer om de bouw van 31 woningen aan de Lodderdijk in Gemelt op het terrein van de voormalige wasserij Aurora en 40 woningen aan de Lochterweg in De Mortel. Ook worden op 3 andere locaties in totaal 65 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze projecten komen tot stand in ruil voor de grootschalige sanering van maar liefst 80.000 vierkante meter aan agrarische bebouwing. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Berend Koenders.
1: Vinyl

Een heerlijke powerplaat na de show van Hans van Erp hier op OSR 920. De ochtend is voorbij. Ja, de powerplaat was trouwens van Tina Turner samen met destijds haar maatje Ike. Nou ja, Hans van Erp bedankt voor de ochtend en ook Mark Peters. Want die maakt iedereen altijd wakker. Dat vind ik altijd zo fantastisch. Dat doet hij wel heel erg zijn best voor. Even kijken, wat gaan we draaien? Ilo samen met Olijfje.

En deze Karen Jong die heeft het na deze hotshot toch weer in de carrière aan de wilgen gehangen. Want ik kende alleen maar dit liedje. Maar goed, misschien zitten er nog in Amerika een paar verstopt. Zou zomaar kunnen zijn. Dit was uit 1978. De Kaizer Chiefs uit de Zeros. Hier is Ruby.

Ik woon op een plek, daar kan ik als je door de raam kijken, op een heel groot grasveld. Maar dat gras is niet groen. Is een beetje geel. Ja, er moet een beetje water komen. Maar goed, wij hebben de weergoden gebeld. Doen eerst de temperatuur een beetje omlaag. En wie weet gaat het nog wel een keer regenen. Maar ja, het is zomer, toch? Dream On, Aerosmith, op OSR 920.

een beetje smalle gezicht, of toch? Small Faces, zo heet een bandje bij elkaar. Uit de zomer van 1967. We gaan zo'n 10 jaar verder. Ongeveer tenminste, want volgens mij is dit, staat geen jaartal op het hoesje. Dat is eigenlijk in deze, dit archief waar wij de plaatjes uittrekken, staat overal bij elk plaatje een jaartal onder. Bij deze niet. Ik gok op 1974. George McRae, die kan er wel van die andere dikke hit. Dit was een beetje de opvolger. I Can't Leave You Alone.

Een singeltje staat op naam van Kenny Rogers. Waar? Daar staat onder in duet with Dolly Parton. Maar volgens mij was het aandeel van beide een beetje gelijkwaardig. Kenny die leeft niet meer. En Donny, dat ging nog steeds heel erg goed. Maar inmiddels is ze al een tijdje zieker. We laten hopen dat ze er helemaal weer boven opkomt. En dat ze nog meer nummertjes gaat maken. Want ze was nog steeds bezig met optredens en albums maken. Goed bezig. Hier is de man voor altijd. Oftewel, een liedje van Eric Clapton.

Muziek van de Crowded House, Weather With You. We gingen terug naar de jaren 90. LP uit de kast getrokken van Anna Popovic. Unconditional, haar laatst verschenen album. Toch ook alweer van vorig jaar, of het jaar ervoor zelfs. Het is een beetje een rare LP met maar drie kanten. De vierde kant is, die hebben ze met laser een mooie figuur opgezet. Dus uiteindelijk toch een bijzonder album. Het is een heel gevarieerd album met stevige stukken, met flinke gitaarwerk, ingetogen, een beetje jazzy. Het zijn allemaal leuke nummers. Fearless Blues gaan we nu draaien. Anna Popovic.

al een tijdje niet meer gehoord, deze Petula Clark op het Vogue label. Ook helemaal origineel hoesje erbij. Heerlijk als je dan zo'n, laat maar zo'n foto van een jonge dame erop ziet uit die tijd. Die tijd heb ik het over 1967. En hier is Anita Meijer.

hebben hier in deze studio best wel een aardig archief staan met heel veel liedjes. Ja, dan zit je als DJ een beetje vooraf te denken, wat zullen we draaien? Vaak kom je weer op dezelfde liedjes uit. Gelukkig is er nu een computerprogramma die zegt van, als je het niet weet, druk op deze knop en dan doe ik er wat dingen in de voorstelling. Nou, deze Monica en Oscar Benton, die werd voorgesteld, is uit het rek gehaald. Hè, want daar staat er dan ook meteen bij waar ik hem kan vinden. En ik leg hem op draaitafel. En is best nog wel een leuk liedje wat je eigenlijk nooit meer hoort op de radio. En dat is jammer.

kwam zomaar vanuit Italië overgewaard. Deze Italiaanse discoknijter van Francesco Napoli. Een beetje een verzameling van allemaal hele oude liedjes in een disco beat versie. Dat was destijds ook een beetje populair om dat in het buitenland op te halen. En dan een beetje, meestal kwam het wat later binnen. Dit stond in Nederland in de hitparade in augustus. Goed, wij gaan langzaam op naar het Radio Nieuws en Regio Break. Ze zitten er al klaar voor om het nieuws voor u te brengen. Tot die tijd in ieder geval deze Franstalige plaat. La poupée qui fait non. Hier is Michel Polnareff.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In Lelystad is gisteravond een overleden persoon gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf. Een woordvoerder van de politie wil er verder niets over zeggen. Omroep Flevoland meldt dat er verschillende politiewagens in de buurt van een volkstuinencomplex aan de Hondsstraf geparkeerd stonden en dat er een politiehelikopter was ingezet. Volgens de politie was dit vanwege het onderzoek naar de overleden persoon. De politie zegt met veel vragen te zitten en het onderzoek is in volle gang. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Sinds Trumps tweede ambtstermijn in januari 2025 is de neerwaartse spiraal steeds duidelijker zichtbaar. De natuurbrand in de Belgische Ardennen wordt beschouwd als de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Ondertussen is al zeker 3000 hectare van het natuurgebied de Hoge Venen in de as gelegd. De windrichting die alsmaar verandert en de weinige toegangswegen naar het gebied maken het blussen knap lastig. Ook speelt de droge turfgrond parten. Als het lang niet regent is turf dat uit uitgedroogd veen en plantenresten bestaat zeer brandbaar en moeilijk te blussen. De Amerikaanse vliegdekschepen staan onder grote druk. De George Washington gaat weg uit de Stille Oceaan om de Abraham Lincoln te vervangen, die al ruim 240 dagen op zee bivakkeert. Een echtgenote van een militair die op de Abraham Lincoln zit is kwaad op president Trump. Zij zegt tegen media dat ze denkt dat Trump niet nadenkt voordat hij praat. Trump had gezegd dat de militairen nog helemaal niet lang genoeg zijn ingezet. En dat terwijl de militairen op de Lincoln al 9 maanden op missie zijn en al 250 dagen geen voet meer aan land gezet hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind wordt het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Michael Bouw probeert in Beek en Donker een wereldrecord te vestigen. Hij wil 72 uur lang broodjes smeren in zijn foodtruck. Hij is vrijdagmiddag om 4 uur begonnen aan de uitdaging. Hij broedt al 1,5 jaar op dit idee en heeft 20.000 broodjes klaar liggen. Michael verwacht dat het het zwaarst is tussen 3 en 7 uur 's ochtends. Toch is hij niet bang voor kramp, want zo zegt hij, mijn handen zijn eraan gewend. Hij hoopt minimaal 72 uur vol te maken, want een officieel record is er nog niet. De stichting Buurtbus Laabeek is dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste chauffeurs. Als vrijwilliger draagt u bij aan de mobiliteit in de gemeenschap. Iedere vrijwillige chauffeur rijdt 1 keer per week in dienst van 4 uur. Het mooie is dat u volledig zelf kunt bepalen welke dagen en tijden u beschikbaar bent. Dit maakt het flexibel en goed te combineren met andere bezigheden. Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact nemen met de coördinator via 06 53 35 36 38. Er is een programmawijziging op het Zebra Festival dat op 21 en 22 augustus in Gemert plaatsvindt. Alemoon wordt vervangen door de band A Necessary Evil. Deze band brengt low-end fuzz, raspige melodieën en snoeiharde gitaren, beïnvloed door jaren 70 fuzz en 90 grunge. Zij sluiten zaterdag het live programma af. Zebra Festival belooft een diverse programmering. Vrijdag hoor je de kosmische elektronica en Amsterdamse bluegrass. Zebra Festival is meer dan alleen muziek. Zaterdagmiddag om 2 uur is er een recreatieve workshop papieren bloemen maken van de bibliotheek. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Berend Koenders.
0: Vinyl 45.

zo gingen we lekker van start met een dansje hier in de studio. Van Disco Tech en de Sexolex. Ja. Maar er wordt ook aardig gedanst hier in de studio. Het beweegt hier allemaal. Hey, welkom. Dit is wederom vinyl op de zondagmiddag. Oftewel het zondagmiddagcafé. Tot aan 6 uur alleen maar de lekkerste platen. En niet alleen, laten we zeggen, die dansplaten. Maar ze noemen dan ook een gitaartje bijvoorbeeld van een bandje genaamd Whitesnake.

Het was een beetje een eenmalige samenwerking tussen Bluff en Geike. Die Geike, die kende ik helemaal niet. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze ook niet meer ergens anders tegengekomen met een solowerkje. Misschien moet ik daar wel eens een keer naar op zoek. Want het zou best kunnen zijn dat ze best wel dingen uitgebracht heeft, maar de hitparade niet gehaald heeft. Dat zou zomaar kunnen. En dit nummer hebben veel mensen gedaan. Dit is de Fleetwood Mac versie van Songbird.

Duran Duran en Save a Prayer op OZ 920. Straks, na 2 uur, dan komen er de nieuwe sterren achter het mengpaneel. In de andere studio gebeurt dat. En dat is Gert-Jan Waals en Leo de Blanc voor het vervolg van dit programma. Wat tot aan 6 uur duurt. En ook zij draaien alleen maar grammofoonplaten.

Lindsay de Pol. Met de jaren 70 met deze Sugar Beat. Tot tijd dat we even ergens gaan zitten. Op een standstoeltje of op een dekentje met zo'n parasolletje. En waar zitten we dan? On the beach. En wie zorgt voor de muziek? Chris Rea.

show die komt rechtstreeks uit het bakje Rommel, die kent geen grenzen. Waar ga jij liggen vanavond? In een gewoon bed, tafelbed, of in een romantisch bed met rozen? Nou ja, Bon Jovi heeft het uitgeprobeerd, is waarschijnlijk goed bevallen, want het is een dikke hit geworden ook nog, dus mensen vinden het nog leuk ook nog. Misschien iets voor het televisieprogramma B&B van de Liefde, want daar wordt heel veel gepraat, heel veel gedaan. Ze doen lelijk tegen elkaar, maar er is maar weinig, laten we zeggen. Wij gaan eens in een bedje liggen met rozen. Of is dat een ander programma? Nou ja, ik heb er niet goed op gelet. I Will Survive, hier is Gloria Gaynor.

Hij is ook al ver vanuit de jaren 60 bezig met het maken van grammofoonplaten. Er was er één van Bob Dylan. Nog niet zo lang geleden nog weer eens een album geleverd. Dus goed bezig, laten we zo maar even zeggen. Hé, wat is er vanavond op de radio? Laten we eens even naar de vinyl over hebben. Paul van Beek met de Avondoor. Leo de Blanc heeft een dubbele shift vandaag met de Avondoor vanaf 8 uur. En Kees van Kooi met het platen ABC. En daar zit zo standaard altijd zo'n onderdeel in. Dat heet 3-in-1. Ik heb even op de socials gekeken en ik weet wie het is. Pharrell Williams. Kennen we onder andere van volgens mij Happy.

beetje wind is nooit niet weg. Zo is dikke temperaturen zijn. En dan een klein fris windje. Summer Breeze werd hier bezongen uit de jaren 70 van door de Icy Bones. Hey, het zit erop. Zometeen het vervolg van het zondagmiddagcafé. Gert-Jan Waals en Leo de Blank. Ik wens u een hele fijne zondag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In Amsterdam heeft een storing in het verkeersleidingssysteem het metronetwerk platgelegd. De storing begon rond het middaguur. Onduidelijk is nog waardoor de storing is ontstaan. Volgens de GVB zijn collega's volop aan de slag gegaan met een backup van het verkeersleidingssysteem om er op die manier voor te zorgen dat de metro's weer zo snel mogelijk kunnen rijden. Onduidelijk is nog hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. Volgens de Telegraaf kunnen Noord-Holland en andere provincies aan het IJsselmeer de komende week rekening houden met een sproeiverbod. Dit omdat het waterpeil in het IJsselmeer gevaarlijk laag staat. Rijkswaterstaat verwacht dat dit weekend de kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP wordt doorbroken. Het IJsselmeer staat bekend als de nationale regenton. Als het veel regent, vangt het regenwater op, is het droog, dan werkt het precies andersom. Deze week zal Rijkswaterstaat met provincies en waterschappen overleggen welke maatregelen getroffen moeten worden. Vanwege de brand in het natuurgebied De Hoge Venen in de Belgische Ardennen zijn 500 Belgen geëvacueerd. Verschillende Europese landen komen België helpen bij het bestrijden van de brand die al zeker 3000 hectare natuur in de as heeft gelegd. Waaronder Zweden, Duitsland en Tsjechië. Nederland heeft 2 helikopters gestuurd die per keer een waterzak van 7600 liter kunnen vervoeren. Weerplaza denkt niet dat Nederland last van de brand gaat krijgen. De wind waait richting Duitsland, daarom zijn inwoners van een paar dorpen gevraagd hun huizen te verlaten. Duitse bedrijven zijn terughoudend als het gaat om investeren in de VS. De investeringen zijn naar het laagste niveau in 3 jaar tijd gedaald. Het gaat om bijna 2/3 in de eerste helft van dit jaar tot 4,3 miljard euro. De importheffingen van de Amerikaanse president Trump zorgen ervoor dat bedrijven niet staan te springen om te investeren, zegt het Duitse Economisch Instituut. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De Rocket DJ van Klanken Kweekvijver landt op het Bruisen Oudjaarfestival op 29 augustus. En verwacht absoluut geen zachte landing, want de energie zal vanaf de eerste seconde door de zaal gieren. De lokale Oudjaar DJ crew staat al in de startblokken om samen met Rocket DJ de vetste, ruigste en hardste beats op volle kracht op je af te vuren. Bereid je voor op een onvergetelijke avond vol pulserende ritmes en een ongeëvenaarde sfeer. Mr. Moto heeft een aantal jaar geleden ook al eens op het Oja-podium gestaan. Een toffe, jonge, energieke band met het muzikale hart op de juiste plek. Michael Bouw probeert in Beek en Donk een wereldrecord te vestigen. Hij wil 72 uur lang broodjes smeren in zijn foodtruck. Hij is vrijdagmiddag om 4 uur begonnen aan de uitdaging. Hij broedt al 1,5 jaar op dit idee en heeft 20.000 broodjes klaar liggen. Michael verwacht dat het zwaarst is tussen 3 en 7 uur 's ochtends. Toch is hij niet bang voor kramp, want zo zegt hij, mijn handen zijn eraan gewend. Hij hoopt minimaal 72 uur vol te maken, want een officieel record is er nog niet. De gemeente Gemert-Bakel heeft recentelijk de beslistermijn verlengd voor diverse grotere woningbouwprojecten. Het gaat hierbij onder meer om de bouw van 31 woningen aan de Lodderdijk in Gemert op het terrein van de voormalige wasserij Aurora en 40 woningen aan de Lochterweg in De Mortel. Ook worden op 3 andere locaties in totaal 65 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze projecten komen tot stand in ruil voor de grootschalige sanering van maar liefst 80.000 vierkante meter aan agrarische bebouwing. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: B Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
0: Leo de Blanc.

zondag 16 augustus is het. Het is 8:08 geweest. Je hoorde de Gibson Bros uit 1979 in Que Sera, Me Evida. En terwijl de temperatuur weer tot astronomische hoogte stijgt in het zondagmiddagcafé, danken wij Berend Koenders voor de afgelopen 2 uur. Doe het vanmiddag samen met Gert-Jan Waals. Die is nog niet binnen. Ik hoop dat hij onderweg bier is blijven steken in de warmte. Terwijl we afgelopen weken de 5e recordpoging hadden van de tropische klimaat in Nederland. Dit is Earth and Fire. Maybe tomorrow, maybe tonight, 1972.

liedje werd geschreven door Neil Diamond. Die had er een klein hitje mee, maar in 1966 deden de Monkees dat dubbel en dwars over. Want dat kwam uit de tv-serie I'm a Believer, zo heette het. Daarvoor Earth and Fire met de onlangs overleden Journey Kaagman uit 1973. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En we hebben ook wat verzoekjes vanmiddag. Want Gerry die vroeg een verzoekje aan. Die vroeg een plaatje aan van, hoe heet je ook weer? Ja, Paul Enka. Speciaal voor Gerry met Diana. Jukebox.

waar het zonnetje een beetje voor de wolken schuift hier in... achter de wolken schuift, moet ik zeggen, in Zijtaart. Voor die Mixed Emotions. En in die Mixed Emotions dan zaten Dravi Deutsch en Olga Simon. Die hoorden Do You Want My Love, Maria Maria. En daarvoor Paul Lenk op verzoek van Gerdy. En oh, Carol. Dit is Tony Christie. And is this the way to Emmerich?

erg lang geleden dat ik dit plaatje gehoord heb. Daarom draaien we natuurlijk ook alles van vinyl vanaf vanmorgen 10 uur met Hans van Erp en Berend Koenders. Die weken zometeen Gert-Jan. Gert-Jan is al de platenkast aan het plunderen hier bij OGZN. Hij zat bijna vast in het verkeer. Je hoorde de Kreuners uit 1990 en Ik Wil Je. En daarvoor Tony Christie en Amarillo, nummer wat geschreven werd door Niels Sedaka. Dit is Barry Blue en Dancing on a Saturday Night.

Twee keer een hele pop achter elkaar. De Roadies uit Groningen uit 1967. En Take Her Home. En daarvoor Meuk uit Brabant. En Daisy, ik hallo met de trekker op. Zonnige muziek, want het zonnetje is er weer te zien hier in Zijtaart. OSR 920 met het zondagmiddagcafé. Zometeen Gert-Jan, maar eerst nog even Julio.

dit is Hedding samen met de Time Bandits uit 1983. Listen to the man with the golden voice. Daarvoor uit 1975 Gudio uit Spanje met Quiero. Verder met lekkere

blijft toch echt een heerlijk plaatje dit, hè? Zelfs zo heerlijk dat het twee keer in Nederland uitgebracht werd. 1978 en nog een keertje begin jaren 80. En allebei de keren werd het een enorme hit. Sniffende Tears in de Driver's Seat. Daarvoor een hele oude uit 1962 met recht een jukeboxkraker van Millie Small. Het heette My Boy Lollipop. En zometeen na drie uur de Fred Kaps van de Jingles. Gert-Jan Waals, hij zit wel in de startblokken. En iets van een colaatje om het hoofd koel te houden. Terwijl de temperatuur langzaam oploopt, moreel daalt, en wij lekker muziek draaien, hoor jij Slick. Plaatje uit 1975, dit is Forever and Ever.

De Strops. In de jaren 70 is allemaal één hitje in Nederland. En dat was deze, The Part of the Union. Beetje nader het nieuws van 3 uur. Doen we lekker met een oud krakertje, wat ik zeker weet dat in je geheugen blijft hangen. Zometeen na 3 uur Gert-Jan Waals. Met hem in de startblokken. Gert-Jan is er klaar voor. Luister naar het muziekje van de Efteling en is helemaal happy. Tot straks.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Na de brand die afgelopen week in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout woedde, kunnen nog niet alle bewoners naar huis. De brand brak op de 4e verdieping uit waarop de bewoners werden geëvacueerd. De bewoners van de 4e, 5e en 6e etage kunnen niet terug en mogen in een hotel overnachten. De bewoners van de onderste lagen mogen wel terug naar huis, zegt de gemeente. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Door een storing in het verkeersleidingssysteem hebben de metro's in Amsterdam aan het begin van de middag een tijd lang stilgestaan. Metro's die onderweg waren konden doorrijden naar een volgende halte, zodat er geen passagiers vast kwamen te zitten. Bussen en trams van de GVB konden wel rijden. De storing is ondertussen opgelost, waardoor er weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. De oorzaak van de storing wordt onderzocht. Zo'n 200.000 Canadezen hebben een petitie getekend om de Amerikaanse ambassadeur in Ottawa, Piet Hoekstra, uit te wijzen. Hoekstra, die in Groningen geboren werd, is in Canada omstreden omdat hij het beleid van de Amerikaanse president Trump steunt. Trump noemde eerder dit jaar Canada en Groenland Amerikaans. En dat is tegen het zere been van veel Canadezen. Omdat het Canadese parlement een ambassadeur niet kan wegsturen, moet de petitie druk op de regering uitoefenen. India laat weten dat het de productie van vloeibaar petroleumgas in eigen land wil verhogen. Indiase huishoudens gebruiken LPG vaak om mee te koken, maar door de blokkade van de Straat van Hormuz is de import behoorlijk ontregeld. Daardoor is er een groot tekort aan LPG ontstaan. Raffinaderijen en bedrijven die ruwe olie zoeken hebben van de Indiase regering de opdracht gekregen alle technische en economische haalbare maatregelen te nemen om de LPG-productie op te voeren. Het gaat dan om een kleine 64.000 ton per dag. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Er is een programmawijziging op het Zebra Festival dat op 21 en 22 augustus in de Gemelt plaatsvindt. Allemoon wordt vervangen door de band A Necessary Evil. Deze band brengt low-end fuzz, raspige melodieën en snoeiharde gitaren, beïnvloed door jaren 70 fuzz en 90 grunge. Zij sluiten zaterdag het live programma af. Zebra Festival belooft een diverse programmering. Vrijdag hoor je de kosmische elektronica en Amsterdamse bluegrass. Zebra Festival is meer dan alleen muziek. Zaterdagmiddag om 2 uur is er een recreatieve workshop papieren bloemen maken van de bibliotheek. Michael Bouw probeert in Beek en Donk een wereldrecord te vestigen. Hij wil 72 uur lang broodjes smeren in zijn foodtruck. Hij is vrijdagmiddag om 4 uur begonnen aan de uitdaging. Hij broedt al anderhalf jaar op dit idee en heeft 20.000 broodjes klaar liggen. Michael verwacht dat het zwaarst is tussen 3 en 7 uur 's ochtends. Toch is hij niet bang voor kramp, want zo zegt hij, mijn handen zijn eraan gewend. Hij hoopt minimaal 72 uur vol te maken, want een officieel record is er nog niet. Nederweert is dit jaar gastgemeente van het Vrijheidsvuur De Peel. Laabeek was in 2023 gastgemeente. Dit evenement herdenkt de bevrijding in 1944. Op 18 september komt het Vrijheidsvuur van Eindhoven naar de kerk in Nederweert Eind. 19 september halen de lopers het vuur weer op om 3:15 bij de kerk. Optocht gaat naar de Pastoor Maasplein. De ceremonie start daar dan weer om 4:45 en duurt tot 6:30. Burgemeester Birgit op de Laak ontvangt het vuur en geeft dit door voor verspreiding in De Peel. Met sprekers en optredens wordt het een indrukwekkende bijeenkomst. Iedereen is welkom, men kan parkeren op het Einderhof. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

Eind jaren 80 kunnen we toch wel een dikke nummer hits gehoord. De dametjes Mel en Kim Appleby natuurlijk. Respectable. Daarvoor scoren ze ook nog een nummer 1 hit. En ja, een paar hitjes nog meer in Nederland. En deelt de nummer zoveel alweer natuurlijk. Het zondagmiddagcafé op OSR.

Alles voor de veiligheid, hè? Oftewel de safety dance. En het leuke van deze band is, de man without hats, de mannen zonder hoofddeksel, ze treden gewoon nog steeds op. Hè? En dit is toch al ergens in het begin van de jaren 80 dat het een hit was voor de heren, althans in ons kleine kikkerlandje.

niet alleen best goede muziek maken is Herman Brood, maar kinderen maken kan nu ook niet zo heel slecht, toch? Hoor je mee, Brood? Ook niet de verkeerde, hè? Herman Brood en his Wild Womans, ergens uit de jaren 70. En I love you like I love myself. Kijk, hè? Als je zelf

Ja, toont er natuurlijk bij, hè. Op zijn sterfdag in 1977, deze 16e augustus, Elvis Presley en King Creole. Maar goed, ook leuke dingen, want het is vandaag namelijk ook weer de verjaardag van een andere artiest. Precies, Madonna.

0: Mazda de Music. De meeste nummers maakten ze eindig in de jaren 70, deze heren. Maar goed, hè. Maakt niet uit toch? Jaren 80 werd ook leuke muziek gemaakt. Onder andere ook Nederlandstalig. Misschien iets van Leo, maar goed, die hoor je zo meteen natuurlijk weer. Een van de grote hits, althans, op het einde van de carrière van de heren van Doe Maar.
1: Omdat

Hij denkt misschien wel zelf of tegen van olie. Stop. Maar dat duurt nog een kleine 20 minuten hoor. Dan komt Leo natuurlijk weer hier zo staan. Even kijken, over Leo gesproken. Had zojuist de formatie Mix Emotions met You and Love. Maar er is ook een liedje wat natuurlijk Mix Emotions heet. Maar wat dan van de Rolling Stones?

0: het beginperiode.
1: In de beginperiode van The Man, The Man
0: was het natuurlijk Is There Something I Should Know. Een dikke hit voor de heer. Weet je trouwens dat er veel artiesten eigenlijk tijdens hun carrière zeg maar ruzie hadden. Die hebben natuurlijk UB40, die gebroeders, die hebben ruzie. Zijn allebei apart. Maywood is natuurlijk met ruzie uit elkaar gegaan. Hall & Oates zijn met ruzie uit elkaar gegaan. Maar ook deze heren zijn in de jaren 50, 60 al uit elkaar gegaan omdat ze ruzie hadden. Was er ook wat, hè? De Everly Brothers en Till I Kissed You op OVZ.

De Commodores en Coming to the Bank nog proberen, maar is hier in de regio. Maar je kunt gewoon tegenwoordig nergens meer naar een bank, want er is gewoon niks meer omheen te gaan. Ik bedoel, je mag pinnen, maar dan houdt het op, toch? De Commodores zo net voor een uur of vier. En zometeen hoor je natuurlijk Leo weer hier met de grootste hits van, noem ze maar allemaal op, 60, 70, 80, 90, hè?

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft vanmorgen een 26-jarige man opgepakt in het onderzoek naar een woningbrand die eerder deze week in een huis in het Brabantse Oosterhout woedde. De politie houdt er rekening mee dat de brand is aangestoken. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in de woning aanwezig. Bewoners van woningen uit de directe omgeving werden geëvacueerd. Het huis aan de Henriette Roland Holstraat is onbewoonbaar verklaard. Gisteravond heeft de Enschedese politie een persoon op een skinnybike van de weg gehaald omdat er met de fiets 120 km per uur kon worden gereden. Een skinnybike lijkt op een fatbike, maar dan met verstelbaar zadel en dunnere banden. Een groep jongeren vluchtte voor de politie. Uit een test bleek één skinnybike met gashendel 120 km per uur te kunnen halen. De fiets had geen ketting waardoor er niet getrapt kon worden. De skinnybike is in beslag genomen en de eigenaar krijgt een pittige bekeuring. Volgens Iraanse media heeft de revolutionaire garde in het land een beloning uitgeloofd voor iedere Amerikaanse militair die gevangen genomen of gedood wordt. Er zou door legerleider Amir Hatami een bedrag van bijna 26.000 euro zijn uitgeloofd. Volgens het bericht krijgen vrouwen die Amerikaanse militairen doden of gevangen nemen zelfs een dubbele beloning. Het eerder afgesproken akkoord tussen de VS en Iran wordt door beide landen geregeld geschonden en de spanningen tussen de twee houden nog altijd aan. De allereerste volledig elektrische Ferrari Luce is geveild voor $40 miljoen, zo'n €35 miljoen. De auto ging op een liefdadigheidsveiling van Sotheby's onder de hamer. Daarmee werd het record verbroken van vorig jaar. Toen werd een op maat gemaakte Daytona SP van Ferrari voor $26 miljoen verkocht. De Luce werd in mei gepresenteerd en kon op veel kritiek rekenen. De eerste elektrische auto van Ferrari werd door critici beschreven als een mix tussen een elektrische Honda Accord en een Tesla Model 3. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij een zwak tot matige noordenwind is het 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Er is een programmawijziging op het Zebra Festival dat op 21 en 22 augustus in Gemelt plaatsvindt. Alemoon wordt vervangen door de band A Necessary Evil. Deze band brengt low-end fuzz, raspige melodieën en snoeiharde gitaren, beïnvloed door jaren 70 fuzz en 90 grunge. Zij sluiten zaterdag het live programma af. Zebra Festival belooft een diverse programmering. Vrijdag hoor je de kosmische elektronica en Amsterdamse bluegrass. Zebra Festival is meer dan alleen muziek. Zaterdagmiddag om 2 uur is er een recreatieve workshop papieren bloemen maken van de bibliotheek. De gemeente Gemelt-Bakel heeft recentelijk de beslistermijn verlengd voor diverse grotere woningbouwprojecten. Het gaat hierbij onder meer om de bouw van 31 woningen aan de Lodderdijk in Gemelt op het terrein van de voormalige wasserij Aurora en 40 woningen aan de Lochterweg in De Mortel. Ook worden op 3 andere locaties in totaal 65 nieuwe woningen gerealiseerd. Deze projecten komen tot stand in ruil voor de grootschalige sanering van maar liefst 80.000 vierkante meter aan agrarische bebouwing. De Rocket DJ van Klanken Kweekvijver landt op het Bruisen Oljaarfestival op 29 augustus. En verwacht absoluut geen zachte landing, want de energie zal vanaf de eerste seconde door de zaal gieren. De lokale Oja DJ crew staat al in de startblokken om samen met Rocket DJ de vetste, ruigste en hardste beats op volle kracht op je af te vuren. Bereid je voor op een onvergetelijke avond vol pulserende ritmes en een ongeëvenaarde sfeer. Mr. Moto heeft een aantal jaar geleden ook al eens op het Oja-podium gestaan. Een toffe, jonge, energieke band met het muzikale hart op de juiste plek. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Leo de Blanc.

ze konden het wel, maar dan zonder Paul da Vinci. Want die was het jaar ervoor al gestopt. Dan denk die 75 aan Rubitz en I Can Do It. 4:08 is het dank aan Gert-Jan. Gert-Jan zit bij te komen van alle vermoeienis. Je hoorde de Rubitz en I Can Do It uit 1975. Verzoekje heb ik. Dit is voor Eve. Eve die hoorde heel graag Dem en Van Morrison. Speciaal voor hem draaien we Here Comes the Night.

Ik zie een foto van het meisje op het hoesje en ze heeft wel iets weg van Kate Bush, vind ik. Juice Newton, 1981, en het heette The Queen of Hearts. En dat hoor speciaal voor Eva Grunt fan. Here Comes the Night van Dem. Stemming stijgt in het zondagmiddagcafé op OSR 920. De temperatuur trouwens ook, het wordt aardig warm. Dit is van het LP, moet niet zeuren, Tollans. Zo had het.

0: Patricia Pretty. Vixen. Vixen. Vixen. Patricia Pretty. Vixen.
1: OSR 920. Ze smaken zoals ze kraken. Dit is de Jukebox Kraker.

moet er hier hoog oplopen van wie was dit nummer nou? Wij draaiden Savage Kalman uit 1978 en de Explosion Rockets. En die kwamen uit de omgeving van Tilburg, heb ik me laten vertellen. En Babysitting. Daarvoor Tol Hansen en Big City. Dit is Marty Wilds. Vader van inderdaad Kim Water en Errol Cavendish.

eerste helft van de jaren 70 begon het succes van Donna Summer. Allereerst met The Hostage. De tweede hit die ze had in Nederland was deze Lady of the Night. Daarvoor Marty Wilde, de vader van Kim Wilde en Ever Gavenny. Terwijl wij langzaam maar zeker genoodzaakt zijn om de singles op gaan te bergen in de koelkast, want de temperatuur die loopt op, draaien wij The Mighty Clouds of Joy. Lekkere soul uit de jaren 70. Het is 1974 om precies te zijn. De band heette The Mighty Clouds of Joy. En het nummer, dat was precies hetzelfde, heet ook The Mighty Clouds of Joy.

fotomodellen. En daar trouwde Chubby Checker mee in 1964. Lovely, lovely. En voor The Brotherhood of Man. Ik denk het laatste nummer wat ze maakten voordat het echt zoetsappig werd. Kiss Me, Kiss Your Baby. Even serieuze muziek op de zondagmiddag bij OSR 920. Terwijl wij ons vermaken in het zondagmiddagcafé. Dit is Robert Palmer.

en Earl. De Harlem Shuffle. The Living Blues en Boogie Boogie Woman. En we begonnen met die Jurgen Marcus. Met een festival daarmee. Voor mij zit het er weer op. Bijna 5 uur. Zometeen na het 5 uur na het nieuws hoor je Gert-Jan Waals. En tot die tijd. Had ik elk jaar mee besluit in augustus. Speciaal voor mijn vriend Hans. Die helemaal gek was van dit nummer. Sluit het af met Titanic en Sultan. Bedankt voor het luisteren. En tot vanavond 8 uur. Dan ben ik er weer. Met de avond door op OBSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar het gedrag van verschillende vogels tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag. Hun gedrag veranderde. Vooral duiven en meesachtigen verstopten zich, zegt onderzoeksleider Theo Juriens. Voor het onderzoek werden 42 slimme kastjes geplaatst die vogelgezang vastleggen en de soorten tellen. Het onderzoek geeft een goed beeld, maar het gaat nog om een tussenstand. Tijdens de verduistering was bij mezen een afname van registraties van 45% te zien, bij tortels en duiven zelfs 51%. In Israël is in het tweede kwartaal de economie weer toegenomen nadat er in het eerste kwartaal een dip was ontstaan vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product van het land steeg met 15,4% en dat is meer dan economen hadden verwacht. In maart werden er door Iran veel drones en raketten op Israël afgevuurd en ook lieten Hezbollah-strijders vanuit Libanon van zich horen. In Israël moesten daarom bedrijven tijdelijk vanwege veiligheidsredenen sluiten of ze kregen met verstoringen te maken. Gisteren zou een vlucht van Vietnam Airlines vanaf de luchthaven van München vertrekken, maar het toestel met eindbestemming Hanoi kwam te laat van de grond en schuurde met de staart over de startbaan. Onduidelijk is wat er precies misging. Vervolgens moest de Boeing zijn brandstof kwijt en vloog zo'n anderhalf uur rond om die brandstof te kunnen lozen. Ongeveer 2 uur na het opstijgen landde het vliegtuig weer op dezelfde landingsbaan. Meerdere banden klapten, maar alle passagiers en bemanning konden veilig uitstappen. Er is niemand gewond geraakt. Het Italiaanse ministerie van Cultuur meldt dat er 4 renaissance kunstwerken van Antonello da Messina uit een museum op Sicilië zijn gestolen. De werken van buitengewone waarde werden afgelopen nacht buitgemaakt in een museum in de geboorteplaats van de schilder Messina. De burgemeester van de stad vindt de diefstal zeer verwerpelijk en extra pijnlijk nu de traditionele feesten van de heilige maagd Maria, in Italië beter bekend als Ferragosto, gevierd worden. Het weer vanavond droog, maar in de nacht wordt regen verwacht. Bij een matige westenwind wordt het 13 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakelen op Omroep Peelrand. De Rocket DJ van Klanken Kweekvijver landt op het Bruisende Oudejaarsfestival op 29 augustus. En verwacht absoluut geen zachte landing, want de energie zal vanaf de eerste seconde door de zaal gieren. De lokale Oudejaar-DJ-crew staat al in de startblokken om samen met Rocket DJ de vetste, ruigste en hardste beats op volle kracht op je af te vuren. Bereid je voor op een onvergetelijke avond vol pulserende ritmes en een ongeëvenaarde sfeer. Mr. Moto heeft een aantal jaar geleden ook al eens op het Oudejaar-podium gestaan. Een toffe, jonge, energieke band met het muzikale hart op de juiste plek. Michael Bouw probeert in Beek en Donk een wereldrecord te vestigen. Hij wil 72 uur lang broodjes smeren in zijn foodtruck. Hij is vrijdagmiddag om 4 uur begonnen aan de uitdaging. Hij broedt al anderhalf jaar op dit idee en heeft 20.000 broodjes klaar liggen. Michael verwacht dat het zwaarst is tussen 3 en 7 uur 's ochtends. Toch is hij niet bang voor kramp, want zo zegt hij, mijn handen zijn eraan gewend. Hij hoopt minimaal 72 uur vol te maken, want een officieel record is er nog niet. De stichting Buurtbus Laabeek is dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste chauffeurs. Als vrijwilliger draagt u bij aan de mobiliteit in de gemeenschap. Iedere vrijwillige chauffeur rijdt 1 keer per week in dienst van 4 uur. Het mooie is dat u volledig zelf kunt bepalen welke dagen en tijden u beschikbaar bent. Dit maakt het flexibel en goed te combineren met andere bezigheden. Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact nemen met de coördinator via 06 53 35 36 38. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.

Eind jaren 80 was het toch wel de grootste hit voor de heren, althans in Nederland. Dat is Fine Young Animals and She Drives Me Crazy. Ja, ze maken me een beetje gek, maar ja, afstand van nemen, zeg ik dan toch. Hey, laatste uurtje vinyl op zondag op OSR 920. Goed, de ink in de inkpot. Eigenlijk moet je het eruit halen, toch? Shocking Blue.

En straks komt die andere grote hit voorbij. Zeker in op het eind van het jaar in die jaarlijstjes. Zo, Genie, nee, Der Commissar hoorden we deze keer van Der Falco uit het begin van de jaren 80. En natuurlijk Shocking Blue en die Inkpot op deze 16 augustus zondagmiddag. Tot 6 uur nog vinyl op OSR met zo'n disco-stamper uit de 80's. Dit is Joy Sims.

afgelopen uren volgens mij nog niet voorbij gekomen. De Cats, dus het kon wel weer eens, toch? Ergens uit de jaren 70, de Cats en Like a Spanish Song. En dit is wat anders. Uit de jaren 80, hun grootste hit toch wel. Karma Chameleon, The Culture Club.

dat je tijd hebt, maar ze wil graag dat je de handje vast houdt. If you hold my hand, deze dame Donna Hightower. Leuk jaar trouwens, 1972, maar dat even terzijde. Je hebt tegenwoordig ook allemaal bandjes, hè? Maar ook familiebandjes in de jaren 80 ook al. En ook, daar hadden we het er straks al over. Sommigen hebben ruzie en sommigen dan gelukkig niet, maar deze hadden het ook alweer. Ja. Boer en zussen, jammer. 5 Star, The Slightest Touch.

kunnen toch dansen tegen het plafond aan. Nou, deze man die kan alles, hè. En nog, volgens mij, hè. Een paar jaar ouder geworden, maar denk je niks van Dancing on the Ceiling. De heer Lionel Richie op OSR. En als we dan ook toch over dansen hebben. Ik zeg, tijd voor wat te schuifelen bijvoorbeeld. Toch? Dit is Neil Diamond en Song Blue.

Ik denk dat hij bij veel mensen toch wel boven in de top 5 staat als je zegt van wat is nou de beste plaat van Genesis toch? Ja. Als je mij vraagt is het toch wel een van deze I Can Dance ook. Maar dan is het weer een heel andere richting natuurlijk van Genesis hè. Mama uit het begin van de jaren 80, zo allemaal voor 6 uur nog. En dat je denkt van ja, goh, hè, hè. Beetje rustiger aan. Ja, kan, hè. Oké. De OJ's dan.

prachtige Nederland. 11 minuten is op Bospop, deze heren van OMD. Zomer af, zomer allemaal net voor 6 uur, net voor Paul van Beek. Die zo meteen gaat horen, maar niet voor onder andere deze fijne platen uit de jaren 70. Want ook die beste man zingt nog, Billy Ocean. A love really hurts without you.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Sankt Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botste. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen als gevolg van de natuurbranden. Honderden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd. Die branden woeden op meerdere plekken, onder meer bij 2 populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen en daarbij krijgen ze hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Maar de harde wind maakt het blussen op het Griekse Salamina extra moeilijk. En de politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die maar liefst 120 km per uur kon rijden. De fiets lijkt op een fatbike, maar heeft smallere banden. Agenten kwamen de fiets op het spoor bij een groep jongeren op fat- en skinnybikes. De bestuurder probeerde nog via het gras te vluchten, maar werd alsnog aangehouden. De fiets had geen ketting en bleek tijdens een test 120 km per uur te kunnen rijden. De skinnybike wordt vernietigd, de bestuurder krijgt een forse boete. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. De stichting Buurtbus Laabeek is dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste chauffeurs. Als vrijwilliger draagt u bij aan de mobiliteit in de gemeenschap. Iedere vrijwillige chauffeur rijdt 1 keer per week in dienst van 4 uur. Het mooie is dat u volledig zelf kunt bepalen welke dagen en tijden u beschikbaar bent. Dit maakt het flexibel en goed te combineren met andere bezigheden. Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact nemen met de coördinator via 06 53 35 36 38. De Rocket DJ van Klanken Kweekvijver landt op het Bruisen Oljaarfestival op 29 augustus. En verwacht absoluut geen zachte landing, want de energie zal vanaf de eerste seconde door de zaal gieren. De lokale Oja DJ crew staat al in de startblokken om samen met Rocket DJ de vetste, ruigste en hardste beats op volle kracht op je af te vuren. Bereid je voor op een onvergetelijke avond vol pulserende ritmes en een ongeëvenaarde sfeer. Mr. Moto heeft een aantal jaar geleden ook al eens op het Oja podium gestaan. Een toffe, jonge, energieke band met het muzikale hart op de juiste plek. Michael Bouw probeert in Beek en Donk een wereldrecord te vestigen. Hij wil 72 uur lang broodjes smeren in zijn foodtruck. Hij is vrijdagmiddag om 4 uur begonnen aan de uitdaging. Hij broedt al 1,5 jaar op dit idee en heeft 20.000 broodjes klaar liggen. Michael verwacht dat het zwaarst is tussen 3 en 7 uur 's ochtends. Toch is hij niet bang voor kramp, want zo zegt hij, mijn handen zijn eraan gewend. Hij hoopt minimaal 72 uur vol te maken, want een officieel record is er nog niet. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.

0: Rolling Stones op de radio, Undercover of the Night. Lekker zeg, 16.08.2026. De zondagavond is begonnen.
1: Paul van Beek.
0: En misschien is het wel een beetje een melancholische zondagavond. Want de bouwvakvakantie zit er net op. Het zou zomaar kunnen dat jij morgen weer moet gaan werken na 3 weken lang. Niks doen. Lekker eten, beetje zwemmen, beetje drinken. En dan is het morgen wellicht een hard gelach. Maar goed, je neemt OSR 920 gewoon mee en dan komt het toch een beetje goed. De Scene met Telau en Open.

Thrill is Gone, BB King op de radio en daarvoor Blackfield, Thousand People. De hits van jouw zondagavond. En had ik je al gevraagd hoe je weekend was geweest? Of moet ik je vragen hoe je vakantie was geweest? Welkom thuis, dit is Claude.

Chris Isaak, die van Wicked Game. Ja, normaal gesproken bijzonder melancholisch, maar dit is van een hele andere orde. Living for your lover op OSR 920.

0: Ik kan me voorstellen dat je een beetje nerveus wordt van dit ritme. Gaat het te snel?
1: Ja.
0: Terwijl je nog een beetje in de modus zit van vakantie. Nou, het zij je gegund. Je hoorde het freestyler van de Bomb Funk MC's. En daarvoor Moments and Whatnots, Girls. Dit is OSR 920. Met Tim en Neil Finn, de gebroeders Crowded House.

0: gotta hold on.
1: Mooi, hè? Waar hoor je deze hits nog voorbij komen? Op de zondagavond van OSR 920. Alabama Shakes en

Ik zag laatst een mooie afbeelding waarin Mariah Carey in het ijs gebeiteld zit. Met andere woorden, ja, zo gauw als de kerstshows weer beginnen, dan kan Mariah eigenlijk er ook weer uit, hè? Ja, zo neem ik je graag mee de zondagavond in. De zondagavond van OSC 920 met vanavond ook nog Leo. Gezelligheid, hoor. Jazeker, en Kees is er ook, dus dat belooft heel veel goeds. Bring on back the good times, love.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met leiders van Hamas over het vredesplan voor Gaza. De gesprekken in Cairo waren volgens Egyptische bronnen gericht op het naleven van de afspraken over een tijdelijke overeenkomst. Kushner sprak vandaag ook al met de Egyptische president Sisi. Later deze week reist hij door naar Israël, waar hij onder andere premier Netanyahu ontmoet. Israël zegt zich pas uit Gaza terug te zullen trekken als Hamas eerst al zijn wapens neerlegt. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is één persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. Bij een ongeluk met een toeristenkoets in de Zwitserse Alpen is een vrouw van 73 jaar omgekomen. 12 andere passagiers raakten gewond en 2 zijn er ernstig aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van St. Moritz toen een treintje van 3 koetsen bergafwaarts steeds sneller ging. De remmen bleken niet goed te werken. En bij een poging om uit te wijken viel een van de paarden, waarna de koetsen tegen een boom botste. Verschillende passagiers werden door de klap uit de koets geslingerd. En terwijl de VS en Canada onderhandelen over een nieuw handelsakkoord en ruzie maken over extra Amerikaanse importheffingen vanwege luchtvervuiling, is de petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur in Canada, Piet Hoekstra, al bijna 200.000 keer ondertekend. Hoekstra kreeg onder meer veel kritiek nadat hij zei dat de annexatie van Canada door de VS een gespreksonderwerp zou kunnen zijn voor president Trump en premier Carney. Alleen de Canadese regering kan ambassadeur Hoekstra het land uitzetten. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel. Op Omroep Peelrand. De dorpsraad Lieshout roept inwoners op om problemen in de openbare ruimte direct bij de gemeente Laarbeek te melden. Hoewel de dorpsraad graag helpt, beschikt de gemeente al geruime tijd over een efficiënt digitaal loket. Op de website van de gemeente vindt u het startformulier Melding Openbare Ruimte. Hier meldt u eenvoudig kwesties zoals afval, groenoverlast, defecte straatverlichting of slechte wegen. Meldingen worden vaak snel opgepakt. Belangrijk, het formulier moet binnen een kwartier worden afgerond. Anders sluit het automatisch. Badmintonclub Lieshout begint op woensdag 26 augustus weer met de wekelijkse speelavonden. Nieuwe leden, jong en oud, zijn van harte welkom om vrijblijvend mee te komen spelen. De jeugd start onder begeleiding. Aspiranten vanaf 6:30 's avonds, junioren beginnen om 7 uur. Senioren spelen vanaf 8 uur, met optionele training. Men mag 2 keer gratis meedoen. Een eigen racket is niet nodig. De club heeft leenrackets. Geen drempel dus om badminton eens te proberen bij Badminton Club Lieshout. Zo kan men eerst rustig kijken of de sport iets is en hoeft men niet meteen lid te worden. Een varkenshouderij in de Rips mag uitbreiden met een nieuwe stal voor bijna 3000 vleesvarkens. Het college van Gemert Bakel stemde in met de benodigde aanpassing van het agrarische functievlak. Hoewel het aantal dieren stijgt, zal de uitstoot van de stal kleiner zijn dan die van de huidige gebouwen. Het bestaande oppervlak blijft gelijk, enkel de begrenzing verandert voor de nieuwe stal. De gemeente staat positief tegenover de ontwikkeling, omdat het bedrijf ligt in het peelontginningslandschap ten noorden en oosten van de Rips. In dit gebied wil Gemert Bakel ruimte blijven bieden aan agrarische bedrijven. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.

0: Lekker dansen met Spiller Groove Yet If This Ain't Love op OSR 920. Hey, wat een heerlijke zondagavond.
1: Paul van Beek.
0: Tijd nu voor Creedence Clearwater Revival. De beste gouden ouwe, de leukste herinneringen. Dit is Hey Tonight.

Ode to the Bouncer, Studio Killers op radio en daarvoor CCR. Hey Tonight, OSR 920, jij hoort bij ons, wat leuk dat je erbij bent. Mag ik je aanbieden meer hits onderweg? Tuurlijk, absoluut, want ik neem je mee tot 8 uur vanavond. Leo is er ook nog en natuurlijk de platen ABC en die in 1. Vanavond Pharrell Williams op de radio.

Dit was lekker. Was Not Was, Walk the Dinosaur. Ik kan me nog herinneren dat dit singeltje net uit was. En dat ik het in de discotheek draaide. En dat de hele dansvloer vol stond. Mooi, mooi, mooi. Wat ook nog Hard Rain's Gonna Fall, Brian Ferry op OSR 920. Maar daar ziet het er nog niet naar uit, hè?

Cat Stevens, Tuesday's Dad. En daarvoor Olivia Dean, Man I Need. Dit zijn de hits van de OSC 920. Wil je vriend van ons worden? Dat vinden we verdomd leuk. Doe je via de website www.osr920.nl. Daar kun je lezen hoe het werkt en ook wat je ervoor terugkrijgt. Dat is een heleboel. Zeker veel gezelligheid. Ally Langley, straks U2 komt er nog aan. En ach, dit moet toch René Vroger zijn met Nobody Else.

ik las het de afgelopen week. Dat country muziek steeds populairder wordt in Nederland. En dat is helemaal terecht. Ella Langley. En Houston, Texas op OSR 920. Waar wij zomaar de zondagavond in denderen. De laatste avond van je vakantie met U2. Ladies and gentlemen.

Lekker hè, de Course. Broer met drie zussen. Hij heeft Leo Lef hoor. You're the Breathful is a Boy, zei 920. Haha. Straks Leo op de radio. Vanavond is Kees er ook nog met het platen ABC. En dat niet alleen. Hij heeft ook nog 3-in-1. Dat doet hij in het eerste uur tussen 10 en 11. Met daarin vanavond Pharrell Williams. Ja, die man heeft aardig wat hits op zijn rijtje staan. Tijd voor de muziek van de Sparks. Dit is Beat the Clock.

zal er nog één andere grote hit. This town ain't big enough for both of us. Dat is een soort van waarschuwing. Dit was Beat the Clock, de Sparks op OSR 920. Fijne avond nog. Blijf lekker luisteren naar OSR 920. Komen we elkaar vast en zeker binnenkort weer tegen. Wat mij betreft aanstaande zaterdag. Dit is Waylon.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. 8 landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is 1 persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Op zondag 16 augustus heeft zich in de vroege middag een ongeval voorgedaan op de Molenheide, de N615, nabij Lieshout. Een motorrijder kwam daardoor onbekende oorzaak ten val. Direct na de melding rukte de politie en een ambulance met spoed uit naar de ongevalsplek. Het ambulancepersoneel heeft de gewonde motorrijder ter plaatse behandeld. De ernst van de verwondingen en de vraag of de motorrijder voor verdere medische controle is overgebracht naar een ziekenhuis zijn op dit moment nog onbekend. In Boordonk wordt op vrijdag 21 augustus de Fight Cancer Night gehouden, een kickboxgala voor het goede doel. De organisatie verwacht een recordopbrengst van ruim €200.000 voor Kika en Fight Cancer. Deelnemers uit de regio hebben maandenlang intensief getraind en zich zowel fysiek als financieel ingezet. Hun motivatie? Samen strijden tegen kanker en geld ophalen voor patiënten. De teller stond voorafgaand aan het evenement al op ruim €185.000. De opbrengst komt tot stand via sponsorgelden, donaties, acties en een veiling met unieke items. In het amateurvoetbal is de wedstrijd tussen Rijnvogels en Gemert geëindigd in een gelijkspel. De eindstand op Sportpark De Kooltuin was 2-2. Een puntendeling die voor beide ploegen zowel opluchting als lichte teleurstelling met zich meebracht. Rijnvogels kwam al vroeg in de eerste helft op voorsprong, maar Gemert knokte zich terug. De bezoekers wisten de gelijkmaker te produceren in de slotfase van de wedstrijd, net toen de klok 4:15 aangaf. Dit tot onvrede van het thuispubliek. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat. Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
1: Leo de Blanc.

0: De Machado Corazon van Mink de Vil. Eigenlijk was het Willy de Vil met de band Mink de Vil. Dank aan Paul van Beek voor de afgelopen twee uur. De avond door op OSR 920. En dat doen we vanavond ook met een iconisch album waarvan ik twee tracks ga draaien. De eerste track hoor je nu. Dit is het album van L. Stewart, The Year of the Cat. Stond 3 in de LP top 50 in 1977. Je hoort On the Border.
1: The fishing boats go out across the evening water.

Je luistert naar de Avonddorp OSR 920. Je hoort Stella Lefty en Boston. Daarvoor Blondie met Dreamin'. En we starten met Al Stewart on the Border. Een track van het album The Year of the Cat uit 1977. We gaan verder met CB Milton. Het nummer heet It's a Loving Thing.

De Motown sound van Holland Dozier Holland. Je hoorde de Four Tops uit de jaren 60 met Walk Away Renee. Voor Billy Preston en Sarita. En we starten met C.B. Milton, It's a Loving Thing. Dit is James Morrison, and Nothing Ever Hurt Like You.

Een flinke hit uit 2025 van Morgan Wallen en Post Malone. I Ain't Coming Back. Before New Shining and Everything Changed. En we starten met James Morrison en Nothing Ever Hurt Like You. Dit is Nick Kershaw. Een opname 1984. Ik weet nog dat het singeltje in de top 40 kwam. Toen de tijd gingen we nog vrijdag en zaterdag de top 40 halen in de platenwinkel. Dit is The Riddle.

In 1976 was het een alarmschijf bij Veronica, Julien Clerc en This Melody. Daarvoor hoorde je een muziek van eigen bodem van de dijk. Laat het vanavond gebeuren en we starten met Nick Kershaw en The Riddle. Dit is 21 Pilots en Stressed Out.

De palingsound van de Cats die je tot nummertje 4 zou schoppen in 1970 in de top 40. Je hoorde Magical Mystery Morning en daarvoor 21 Pilots en Stressed Out. Tot het nieuws van 9 uur, Womack en Womack, en dit is T-Rops.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5 tot 8000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Zaterdag 15 augustus was het een speciale dag in Gemert. Voor het allereerst klonk Indische krontjongmuziek vanaf het carillon van het gemeentehuis. Met deze bijzondere klanken stond men stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en herdacht men de mensen die daar tijdens de oorlog en de Japanse bezetting leefden. Eerder zaterdagochtend, rond een uur of 10, legden burgemeester Michiel van Veen en Bas de Haas, bestuurslid van Indisch Gemert Bakel, hiervoor een krans bij het Indië-monument. Een indrukwekkend eerbetoon dat de geschiedenis levend houdt. Michael Bouw, eigenaar van Michael's Broodjes, ging een poging wagen om minimaal 72 tot wel 100 uur onafgebroken luxe broodjes te maken in zijn eentje. Start was vrijdagmiddag 14 augustus om 4 uur. Het doel? Geld inzamelen voor de lokale kindervakantieweek Beek en Donk, Hiephooi. Een deel van de opbrengst van elk broodje en alle fooien gaan direct naar dit goede doel. Het evenement trok massaal publiek aan. Een deel van het Piet van Tielplein was sfeervol afgezet en voorzien van picknickbanken, verlichting en muziek. Fans en hongerige stappers uit de hele regio kwamen langs, tot zelfs diep in de nacht. Vanwege de aanhoudende droogte zijn onze bos- en natuurgebieden in en om Boekel extra kwetsbaar voor brand. Een enkel vonkje kan al grote gevolgen hebben. Een weggegooide sigaret of glas kan leiden tot een natuurbrand, wat gevaarlijk is voor mens, dier en omgeving. Laten we samen natuurbranden voorkomen. Laat geen sigarettenpeuken of glas achter, parkeer uw auto niet in hoog gras en blokkeer geen paden. Open vuur en barbecues zijn verboden. Zie je rook of een verdachte situatie? Meld dit direct via 112 bij acuut gevaar. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Leo de Blanc.

Debuutsingle van The Cars uit Engeland. Een plaatje uit 1979, juni om precies te zijn. My Best Friend's Girl heette het. De tweede track die we vanavond gaan draaien van het iconische album The Year of the Cat is gelijk ook de titelsong van het album. En dat is deze The Year of the Cat van Al Stewart, zijn album uit 1977. We draaien het vanavond op OSR de avond door als een speciaal album, als een iconisch album. Zo mag het wel genoemd worden. Het werd nummer 3 in de album Top 50 destijds. Luister lekker 6 minuten lang naar The Year of the Cat.

Lekkere rust vanavond in de studio na het geweld van het zondagmiddagcafé wat ik vanmiddag deed. Je hoorde de Bee Gees met How Deep Is Your Love. En daarvoor het mooie nummer van John Legend, PDA, We Just Don't Care. En we starten met The Year of the Cat, de albumtrack van 6 minuten van Al Stewart, iconische album The Year of the Cat. Dit is Rob de Nijs en Huis in de Zon.

Siegfried André den Boer Kramer, zo heette hij in werkelijkheid. En hij kwam uit Arnhem. Tony Ronald was zijn artiestennaam en het heette Help, Get Me Some Help. Daarvoor Will Downing en All Love Supreme. En we starten met Rob de Nijs en Huis in de Zon. Dit is Killers en Trick Me. OSR 920, de avond door. Lekkere muziek tot 10.

21 januari 2011 won hij de Voice of Holland, Ben Saunders. En een week daarvoor kwam dit plaatje binnen in de top 40. Killed for a Broken Heart heette het. Daarvoor de Blow Monkeys met Wildflower. En we starten met Killers and Trick Me. OSR 920, de avond door. Dit zijn de Commodores en Three Times a Lady.

0: take your love to town.
1: Het op de klippen gelopen huwelijk van Kenny Rogers. Ruby, don't take your love to town. Daarvoor de Solid Harmony. And I'll be there for you. En de Commodore starten we mee met Three Times a Lady. Tot het nieuws van 10 uur is dit Rolf Chances en Marshar. En daarna nog hoor je Bon Jovi en Keep the Faith. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. De Iraanse revolutionaire garde zou bijna $30.000 beloning geven voor iedere Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Dat meldt een Iraans nieuwsportaal. Voor vrouwen zou de beloning zelfs het dubbele zijn. Voor zover bekend zijn er nu geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten blijven hoog. Beide landen hebben de afgelopen weken meerdere keren een tijdelijk akkoord geschonden dat een eind aan de oorlog moet maken. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. En honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel. Op Omroep Peelrand. Een jongen op een brommer en een auto zijn zondagavond in Boekel op elkaar gebotst. Op de kruising van de Kennedystraat en de Raadstraat. De bromfietser reed tegen de zijkant van de auto aan, waarbij een raam sneuvelde. De jongen kwam ten val en is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist bleef ongedeerd, maar was hevig geschrokken. Hij is door de politie meegenomen naar het bureau. De reden is onbekend. Tijdens zijn aanhouding verzette de man zich. Vermoedelijk is een voorrangsfout de oorzaak van dit ongeval. Michael Bouw, eigenaar van Michael's Broodjes, ging een poging wagen om minimaal 72 tot wel 100 uur onafgebroken luxe broodjes te maken in zijn eentje. Start was vrijdagmiddag 14 augustus om 4 uur. Het doel? Geld inzamelen voor de lokale kindervakantieweek Beek en Donk, Hiephooi. Een deel van de opbrengst van elk broodje en alle fooien gaan direct naar dit goede doel. Het evenement trok massaal publiek aan. Een deel van het Piet van Tielplein was sfeervol afgezet en voorzien van picknickbanken, verlichting en muziek. Fans en hongerige stappers uit de hele regio kwamen langs, tot zelfs diep in de nacht. Zaterdag 15 augustus was het een speciale dag in Gemert. Voor het allereerst klonk Indische krontjongmuziek vanaf het carillon van het gemeentehuis. Met deze bijzondere klanken stond men stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en herdacht men de mensen die daar tijdens de oorlog en de Japanse bezetting leefden. Eerder zaterdagochtend, rond een uur of 10, legden burgemeester Michiel van Veen en Bas de Haas, bestuurslid van Indisch Gemert Bakel, hiervoor een krans bij het Indië-monument. Een indrukwekkend eerbetoon dat de geschiedenis levend houdt. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. Elke ochtend tussen 9 en 12. Muziekfabriek met Ben van Riel.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Het platen ABC.
4: Kees van Kooi.
6: Inmiddels is het over de klok van 10 uur op deze zondag. En zoals je hoort, we hebben de deur weer netjes voor je open gedaan. We staan inmiddels binnen en we zijn in het archief van OSR 920. We gaan lekker 2 uur lekker struinen in dat mooie archief. Ik heb er altijd zin in. En jullie, zoals ik zie ook. Tot 12 uur, het platen naar BC.

Een leuke 3-in-1 vanavond. Pharrell Williams, ooit begonnen in de jaren 90 als producer samen met Chad Hugo. Dat was zijn vriend en schreef hij nummers voor onder andere Britney Spears, Jay-Z, Justin Timberlake zelfs. En later is hij zelf begonnen en heeft hij ook een aantal solo hits gehad. Hij is ook bekend om zijn samenwerking trouwens met een aantal andere bekende artiesten. Daft Punk onder andere. En je kent hem vast ook nog wel van die hele grote hit die hij had met Robin Thicke, Blurred Lines. Hij heeft ook een eigen kledinglijn, maar die is een beetje te duur voor mij.

Ik moet je eerlijk zeggen, ik had nog nooit van hem gehoord. Maar hij blijkt in Engeland behoorlijk populair geweest te zijn. Michael Parkinson, BBC talkhost. En had ook altijd een live artiest in zijn programma. Simpruet en nog veel meer van die grootheden. En zo ook deze man, George Michael. Met een leuke versie van A Different Corner.

Het was ook mijn eerste kennismaking met deze wat vreemde band, The Cure en A Forest, van dat album dat eigenlijk een grote doorbraak betekende. En dat stond op 17 Seconds. Ik weet niet of je dat album nog voor de geest kunt halen. En mocht je geïnteresseerd zijn in The Cure, er is een leuk boek verschenen waarin Robert Smith alles, maar dan ook alles, uitlegt over het ontstaan van deze leuke band.

Wat doe je als je als artiest een hele grote band verlaat? Nou, dan kom je terug met nog betere muziek. En dat deed hij ook. Vies en A Gentleman, Excuse Me. Het is bijna 11 uur en dat betekent dat wij een kleine rustpauze inlassen. Zometeen na 11 nog een uur lang. Het platen naar BC. Tot zo!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. Boven de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is een zeldzame pyrocumulus gezien. Dat is een wolk die ontstaat door de extreme hitte van een brand en dan zijn eigen weersysteem en wind creëert. Het vuur kan zich zo zelfs tegen de gewone windrichting in verplaatsen, wat blussen extra moeilijk maakt. De hulpdiensten kunnen daardoor minder goed voorspellen waar en hoe snel de brand zich uitbreidt. De komende uren neemt de wind af, maar er valt te weinig regen om de brand te kunnen blussen. En de Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn carrière werd in 1974 gered door een baanbrekende elleboogoperatie die later zijn naam kreeg. Die Tommy John-operatie is een veelgebruikte behandeling voor sporters met dezelfde blessure. John was de eerste pitcher die na het scheuren van een belangrijke elleboogband succesvol op het veld terugkeerde in de Major League in 1976. Daarna won hij nog 164 wedstrijden en speelde hij door tot zijn 46e jaar. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel. Op Omroep Peelrand. Op zondag 16 augustus heeft zich in de vroege middag een ongeval voorgedaan op de Molenheide, de N615, nabij Lieshout. Een motorrijder kwam daardoor onbekende oorzaak ten val. Direct na de melding rukte de politie en een ambulance met spoed uit naar de ongevalsplek. Het ambulancepersoneel heeft de gewonde motorrijder ter plaatse behandeld. De ernst van de verwondingen en de vraag of de motorrijder voor verdere medische controle is overgebracht naar een ziekenhuis zijn op dit moment nog onbekend. Een varkenshouderij in de Rips mag uitbreiden met een nieuwe stal voor bijna 3000 vleesvarkens. Het college van Gemert Bakel stemde in met de benodigde aanpassing van het agrarische functievlak. Hoewel het aantal dieren stijgt, zal de uitstoot van de stal kleiner zijn dan die van de huidige gebouwen. Het bestaande oppervlak blijft gelijk, enkel de begrenzing verandert voor de nieuwe stal. De gemeente staat positief tegenover de ontwikkeling, omdat het bedrijf ligt in het peelontginningslandschap ten noorden en oosten van de Rips. In dit gebied wil Gemert Bakel ruimte blijven bieden aan agrarische bedrijven. Badmintonclub Lieshout begint op woensdag 26 augustus weer met de wekelijkse speelavonden. Nieuwe leden, jong en oud, zijn van harte welkom om vrijblijvend mee te komen spelen. De jeugd start onder begeleiding. Aspiranten vanaf 6:30 's avonds. Junioren beginnen om 7:00. Senioren spelen vanaf 8:00 met optionele training. Men mag 2 keer gratis meedoen. Een eigen racket is niet nodig. De club heeft leenrackets. Geen drempel dus om badminton eens te proberen bij Badmintonclub Lieshout. Zo kan men eerst rustig kijken of de sport iets is en hoeft men niet meteen lid te worden. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.

Een van het platen-ABC. En we gaan weer lekker struinen tussen al dat moois van het archief van OSDA 920. Een archief wat trouwens steeds mooier en groter wordt. Kortom, het is altijd een feest om er doorheen te mogen lopen. En zeker om ook die hele mooie plaatjes voor je te mogen draaien. Dit is Jackson Browne.

0: allemaal een klein beetje willen volgen wat wij zoal doen op de radio. Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Je gaat naar de website van OSDR 920. En daar vind je naast heel veel leuke informatie, de actuele programmering en ook de playlist van dit platen ABC.
1: Nu

nadat ze in 1976 een beetje onenigheid uit Tennessee waren gestapt, begon dit duo een muzikale carrière. Ze hadden een aantal leuke hits. Een beetje aparte muziek, maar goed, het werd wel hits. En daarnaast maakten ze in de MTV-tijd ook heel veel videoclips. En dat deed ze onder andere voor Duran Duran en Every Breath You Take van The Police is ook zo'n hele bekende van ze.

In 1977 zijn ze opgericht en bestaan nog steeds. Alleen niet achter elkaar, want ze zijn al 4 keer uit elkaar en weer bij elkaar gekomen. Ja, kortom, moet ook kunnen, denk ik. A Night to Remember, een van hun grote hits, Shalimar, op OZ 920. Ook een nacht om in de gaten te houden is deze. A Night in New York. Dus Elbow Bones and the Racketeers.

0: and a strawberry soda.
1: Deze leuke van niemand minder dan Johnny Guitar Watson. De hoogste tijd om afscheid van te nemen. Wij gaan de deur weer achter ons dicht doen. Ik dank jullie voor je aanwezigheid hier en jullie thuis voor het meewandelen. Volgende week zondag om 10 uur, dan gaat de deur weer wagenwijd open. Maak er een hele mooie week van en geniet van alles moois om je heen. Tot volgende week zondag. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel. Op Omroep Peelrand. Een jongen op een brommer en een auto zijn zondagavond in Boekel op elkaar gebotst. Op de kruising van de Kennedystraat en de Raadstraat. De bromfietser reed tegen de zijkant van de auto aan, waarbij een raam sneuvelde. De jongen kwam ten val en is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist bleef ongedeerd, maar was hevig geschrokken. Hij is door de politie meegenomen naar het bureau. De reden is onbekend. Tijdens zijn aanhouding verzette de man zich. Vermoedelijk is een voorrangsfout de oorzaak van dit ongeval. De dorpsraad Lieshout roept inwoners op om problemen in de openbare ruimte direct bij de gemeente Laarbeek te melden. Hoewel de dorpsraad graag helpt, beschikt de gemeente al geruime tijd over een efficiënt digitaal loket. Op de website van de gemeente vindt u het startformulier Melding Openbare Ruimte. Hier meldt u eenvoudig kwesties zoals afval, groenoverlast, defecte straatverlichting of slechte wegen. Meldingen worden vaak snel opgepakt. Belangrijk, het formulier moet binnen een kwartier worden afgerond. Anders sluit het automatisch. Zaterdag 15 augustus was het een speciale dag in Gemert. Voor het allereerst klonk Indische krontjongmuziek vanaf het carillon van het gemeentehuis. Met deze bijzondere klanken stond men stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en herdacht men de mensen die daar tijdens de oorlog en de Japanse bezetting leefden. Eerder zaterdagochtend, rond een uur of 10, legden burgemeester Michiel van Veen en Bas de Haas, bestuurslid van Indisch Gemert Bakel, hiervoor een krans bij het Indië-monument. Een indrukwekkend eerbetoon dat de geschiedenis levend houdt. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Marja Verhulst met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel. Op Omroep Peelrand. Zaterdag 15 augustus was het een speciale dag in Gemert. Voor het allereerst klonk Indische krontjongmuziek vanaf het carillon van het gemeentehuis. Met deze bijzondere klanken stond men stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en herdacht men de mensen die daar tijdens de oorlog en de Japanse bezetting leefden. Eerder zaterdagochtend, rond een uur of 10, legden burgemeester Michiel van Veen en Bas de Haas, bestuurslid van Indisch Gemert Bakel, hiervoor een krans bij het Indië-monument. Een indrukwekkend eerbetoon dat de geschiedenis levend houdt. De dorpsraad Lieshout roept inwoners op om problemen in de openbare ruimte direct bij de gemeente Laarbeek te melden. Hoewel de dorpsraad graag helpt, beschikt de gemeente al geruime tijd over een efficiënt digitaal loket. Op de website van de gemeente vindt u het startformulier Melding Openbare Ruimte. Hier meldt u eenvoudig kwesties zoals afval, groenoverlast, defecte straatverlichting of slechte wegen. Meldingen worden vaak snel opgepakt. Belangrijk, het formulier moet binnen een kwartier worden afgerond. Anders sluit het automatisch. In Boerdonk wordt op vrijdag 21 augustus de Fight Cancer Night gehouden. Een kickboxgala voor het goede doel. De organisatie verwacht een recordopbrengst van ruim 200.000 euro voor Kika en Fight Cancer. Deelnemers uit de regio hebben maandenlang intensief getraind en zich zowel fysiek als financieel ingezet. Hun motivatie? Samen strijden tegen kanker en geld ophalen voor patiënten. De teller stond voorafgaand aan het evenement al op ruim 185.000 euro. De opbrengst komt tot stand via sponsorgelden, donaties, acties en een veiling met unieke items. Voor meer nieuws kijk uit Laarbeek, Gemert, Bakel en Boekel. Kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Van liefhebbers voor liefhebbers.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR. Give me a beat.